0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een moskee in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats bij het islamitisch centrum in de wijk Clermont, waar volgens getuigen een stuk of 30 schoten werden gelost. De politie meldt in totaal 5 doden, onder wie 2 daders. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. Volgens de burgemeester is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief voor de schietpartij is onbekend. In de Amerikaanse staat Minnesota is een agent van immigratiedienst ICE aangeklaagd voor mishandeling na een schietincident met een Venezolaanse migrant. De 53-jarige agent loste in januari een schot tijdens een grootschalige immigratieactie van de regering Trump. De migrant werd in zijn been geraakt. Volgens aanklagers was er geen directe dreiging op het moment van het schot. De agent wordt nu strafrechtelijk vervolgd en riskeert meerdere aanklachten voor mishandeling en het afleggen van een valse verklaring. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. Dat team moet gaan helpen bij praktische zaken zoals bewonersbijeenkomsten en communicatie met omwonenden. Aanleiding zijn de uit de hand gelopen protesten in onder meer Loosdrecht en IJsselstein. Het kabinet zegt dat geweld niet wordt getolereerd en dat relschoppers worden opgespoord en bestraft. En op het Caribisch eiland Saba is nog altijd een grote zoektocht bezig naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. De autoriteiten vragen de bewoners om overdag geen wandelpaden te gebruiken, zodat de zoekactie niet gehinderd wordt. Een team uit Nederland met 9 speurhonden helpt mee met de zoektocht. Volgens de gouverneur is het onwaarschijnlijk dat Matthijssen nog leeft. Hij verdween vorige week tijdens een wandeling op Saba. Hij werkte daar in een team aan een defensiecommunicatietoren. Het weer, het is droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke, aan de kust matige zuidenwind. Overdag is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een moskee in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats bij het islamitisch centrum in de wijk Claremont, waar volgens getuigen een stuk of 30 schoten werden gelost. De politie meldt in totaal 5 doden, onder wie 2 daders. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. Volgens de burgemeester is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief voor de schietpartij is onbekend. In de Amerikaanse staat Minnesota is een agent van immigratiedienst ICE aangeklaagd voor mishandeling na een schietincident met een Venezolaanse migrant. De 53-jarige agent loste in januari een schot tijdens een grootschalige immigratieactie van de regering Trump. De migrant werd in zijn been geraakt. Volgens aanklagers was er geen directe dreiging op het moment van het schot. De agent wordt nu strafrechtelijk vervolgd en riskeert meerdere aanklachten voor mishandeling en het afleggen van een valse verklaring. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. Dat team moet gaan helpen bij praktische zaken zoals bewonersbijeenkomsten en communicatie met omwonenden. Aanleiding zijn de uit de hand gelopen protesten in onder meer Loosdrecht en IJsselstein. Het kabinet zegt dat geweld niet wordt getolereerd en dat relschoppers worden opgespoord en bestraft. En op het Caribisch eiland Saba is nog altijd een grote zoektocht bezig naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. De autoriteiten vragen de bewoners om overdag geen wandelpaden te gebruiken, zodat de zoekactie niet gehinderd wordt. Een team uit Nederland met 9 speurhonden helpt mee met de zoektocht. Volgens de gouverneur is het onwaarschijnlijk dat Matthijssen nog leeft. Hij verdween vorige week tijdens een wandeling op Saba. Hij werkte daar in een team aan een defensiecommunicatietoren. Het weer, het is droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke, aan de kust matige zuidenwind. Overdag is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

0: TikTok, TikTok.
1: Gap, waar blijf je nou?
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een moskee in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats bij het islamitisch centrum in de wijk Claremont, waar volgens getuigen een stuk of 30 schoten werden gelost. De politie meldt in totaal 5 doden, onder wie 2 daders. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. Volgens de burgemeester is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief voor de schietpartij is onbekend. In de Amerikaanse staat Minnesota is een agent van immigratiedienst ICE aangeklaagd voor mishandeling na een schietincident met een Venezolaanse migrant. De 53-jarige agent loste in januari een schot tijdens een grootschalige immigratieactie van de regering Trump. De migrant werd in zijn been geraakt. Volgens aanklagers was er geen directe dreiging op het moment van het schot. De agent wordt nu strafrechtelijk vervolgd en riskeert meerdere aanklachten voor mishandeling en het afleggen van een valse verklaring. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. Dat team moet gaan helpen bij praktische zaken zoals bewonersbijeenkomsten en communicatie met omwonenden. Aanleiding zijn de uit de hand gelopen protesten in onder meer Loosdrecht en IJsselstein. Het kabinet zegt dat geweld niet wordt getolereerd en dat relschoppers worden opgespoord en bestraft. En op het Caribisch eiland Saba is nog altijd een grote zoektocht bezig naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. De autoriteiten vragen de bewoners om overdag geen wandelpaden te gebruiken, zodat de zoekactie niet gehinderd wordt. Een team uit Nederland met 9 speurhonden helpt mee met de zoektocht. Volgens de gouverneur is het onwaarschijnlijk dat Matthijssen nog leeft. Hij verdween vorige week tijdens een wandeling op Saba. Hij werkte daar in een team aan een defensiecommunicatietoren. Het weer, het is droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Overdag is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Schakel maar in.
5: Van harte welkom.
6: Schakel maar in.
4: En geniet.
7: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
4: Gewoon lekker lang luisteren.
8: Wat zegt u?
9: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM.
1: Langstraat FM nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een moskee in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats bij het islamitisch centrum in de wijk Claremont, waar volgens getuigen een stuk of 30 schoten werden gelost. De politie meldt in totaal 5 doden, onder wie 2 daders. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. Volgens de burgemeester is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief voor de schietpartij is onbekend. In de Amerikaanse staat Minnesota is een agent van immigratiedienst ICE aangeklaagd voor mishandeling na een schietincident met een Venezolaanse migrant. De 53-jarige agent loste in januari een schot tijdens een grootschalige immigratieactie van de regering Trump. De migrant werd in zijn been geraakt. Volgens aanklagers was er geen directe dreiging op het moment van het schot. De agent wordt nu strafrechtelijk vervolgd en riskeert meerdere aanklachten voor mishandeling en het afleggen van een valse verklaring. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. Dat team moet gaan helpen bij praktische zaken zoals bewonersbijeenkomsten en communicatie met omwonenden. Aanleiding zijn de uit de hand gelopen protesten in onder meer Loosdrecht en IJsselstein. Het kabinet zegt dat geweld niet wordt getolereerd en dat relschoppers worden opgespoord en bestraft. En op het Caribisch eiland Saba is nog altijd een grote zoektocht bezig naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. De autoriteiten vragen de bewoners om overdag geen wandelpaden te gebruiken, zodat de zoekactie niet gehinderd wordt. Een team uit Nederland met 9 speurhonden helpt mee met de zoektocht. Volgens de gouverneur is het onwaarschijnlijk dat Matthijssen nog leeft. Hij verdween vorige week tijdens een wandeling op Saba. Hij werkte daar in een team aan een defensiecommunicatietoren. Het weer, het is droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Overdag is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
0: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een moskee in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats bij het islamitisch centrum in de wijk Claremont, waar volgens getuigen een stuk of 30 schoten werden gelost. De politie meldt in totaal 5 doden, onder wie 2 daders. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. Volgens de burgemeester is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief voor de schietpartij is onbekend. In de Amerikaanse staat Minnesota is een agent van immigratiedienst ICE aangeklaagd voor mishandeling na een schietincident met een Venezolaanse migrant. De 53-jarige agent loste in januari een schot tijdens een grootschalige immigratieactie van de regering Trump. De migrant werd in zijn been geraakt. Volgens aanklagers was er geen directe dreiging op het moment van het schot. De agent wordt nu strafrechtelijk vervolgd en riskeert meerdere aanklachten voor mishandeling en het afleggen van een valse verklaring. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. Dat team moet gaan helpen bij praktische zaken zoals bewonersbijeenkomsten en communicatie met omwonenden. Aanleiding zijn de uit de hand gelopen protesten in onder meer Loosdrecht en IJsselstein. Het kabinet zegt dat geweld niet wordt getolereerd en dat relschoppers worden opgespoord en bestraft. En op het Caribisch eiland Saba is nog altijd een grote zoektocht bezig naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. De autoriteiten vragen de bewoners om overdag geen wandelpaden te gebruiken, zodat de zoekactie niet gehinderd wordt. Een team uit Nederland met 9 speurhonden helpt mee met de zoektocht. Volgens de gouverneur is het onwaarschijnlijk dat Matthijssen nog leeft. Hij verdween vorige week tijdens een wandeling op Saba. Hij werkte daar in een team aan een defensiecommunicatietoren. Het weer, het is droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Overdag is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

lang geleden hoor. Lang geleden. 1979 was het voor Cheap Trick. En I want you to want me. Ja, toen stond het nummer 1 in de Nederlandse top 40 in alle hitparades. Hè? Ja. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. We zijn vandaag 19 mei. Ja. In mei legt elke vogel een ei, zeggen ze wel eens. Nou, ik heb gisteren wat meegemaakt, jongens. En het is nog niet afgelopen in het grote Van Vliethuis. Er zit een eekhoorn in ons grote wooncomplex. Ja, gisteravond zo'n beetje rond, wat was het? Half elf zo'n beetje, kwart voor elf. Toen zat er in mijn schoen een dier. Nou ja, ik dacht meestal het is een muis of zo. Of het is een ander ongedierte wat uit de tuin in mijn schoen is gekropen. En er zat ook een kat, die zat een beetje op afstand te kijken. En ik pak die schoen op, want ik had het dus nog niet gezien. En ik beweeg die schoen. En dan komt er in één keer zo'n grote eekhoorn uit die schoenzijde, joh. Hey. En die rent die huiskamer in. En die zit, as we speak, nu nog steeds in de keuken. Achter de verwarming. Ja. Ik heb ook geen oog dicht gedaan. Want ik ben natuurlijk wel wezen slapen, heel eventjes kort. Maar ik dacht van, ja jongens, straks dan wordt die eekhoorn wakker. Of die komt achter die verwarming vandaan. Ja, die kat die heeft de hele nacht bij die verwarming gezeten om die eekhoorn te vangen. Maar ja, het is hem dus niet gelukt. Hij zit er dus nu nog steeds. Ja, die kat die heeft het inmiddels al een klein beetje opgegeven. Want die denkt ook van, ja jongen, je blijft er maar lekker zitten. Ik heb geen zin. Maar dat ding, dat zit er nou nog, joh. Ik zat nog net een minuut of 10 geleden, zat ik nog eventjes te kijken of die er inderdaad nog zat. Ja, dat is een heel klein eekhoorntje, joh. Zo achterin die verwarming. Het is onvoorstelbaar dat het beestje binnen is gekomen. Want hij, ja, ik heb de deur ook een tijdje open gehad. Ik denk, dan rent hij wel weg naar buiten. Maar ja, dat doet hij ook niet, want dat ding is natuurlijk hartstikke bang voor die katten. Ja, die katten kan ik ook niet weghouden, want die komen ook elke keer naar binnen. Ja, het is chaos hoor, in het grote Van Vliethuis. Dat kan ik je vertellen. Een eekhoorn, jongens. Een eekhoorntje. Ja. Ja, ik weet trouwens niet of eekhoorns ook aanvallen. Als ze problemen hebben of als ze zich in het nauw gedreven voelen. Maar ja... Het is even afwachten of die vandaag in de vrijheid komt, hè. Wie zal het zeggen in elk geval, hè. Ja. Goed, goedemorgen. Voor de wekker wakker. Een beetje vreemd begin, maar wel een waar gebeurd verhaal. Het is nu nog steeds bezig. Hier is Abba.

De Gebroedersco met Vraag de Eekhoorn waarom? Ja, bij Voor de Wekker Wakker. Ja, in het kader van de Eekhoorn die momenteel onder de verwarming zit hier in het grote Van Vliethuis. Hè? Ja. Goed, even kijken naar het nieuws vandaag. Ja, nee, leuk verzonnen. Premier Rob Jette heeft zich voor het eerst uitgesproken tegen het geweld bij de demonstraties tegen de asielzoekerscentra's. Mensen die geweld gebruiken, die moeten we keihard aanpakken. Zo heeft hij gezegd in een persbijeenkomst. De reactie die volgt na overleg tussen het kabinet en de vertegenwoordigers van de lokale en provinciale bestuurders over de opgelopen spanningen rond asielzoekerscentra. Ja, ze zijn het eens dat mensen die geweld gebruiken bij protesten moeten worden aangepakt, zo vertelt Jette, op het persmoment achteraf. Ze zullen worden opgespoord en gestraft, zo zegt hij, omdat we dit niet accepteren, zo zei de premier. Ze zitten daarmee de lokale bestuurders en de democratie in de weg. Maar ze ontnemen ook andere inwoners de mogelijkheid om hun stem te laten horen als ze het niet eens zijn met de asielaanpak. Ja, zo zegt premier Jetten. Ja, dus de actievoerders bij asielzoekerscentra's en opvanggelegenheden die worden dus harder aangepakt als het aan de premier ligt. Ja, het is vandaag een bijzondere dag. Op deze dag in 1906 de Simplon-tunnel tussen Zwitserland en Italië die wordt geopend. De tunnel is 19,7 kilometer lang. De bouw werd begonnen in 1898. 1900 was die klaar. En in New York wordt de eerste Amerikaan veroordeeld. Die was opgespoord aan de hand van vingerafdrukken. Ja, de twijfelachtige eer van de man die opgepakt werd met vingerafdrukken, die ging in 1911 naar Cesar Cala. Ja. En de Brits-Franse slag in Artois begint. En dat begint op deze dag in 1915. En als laatste, Thomas Edison is uitgenodigd op een etentje van de National Electric Light Association in Atlantic City. Wanneer hem wordt gevraagd om een praatje te houden voor een microfoon. Dan zegt Edison, ik weet niet wat ik moet zeggen. Dit is de eerste keer dat ik in zo'n ding praat. Goedenavond. Ja, dat gebeurde dus in 1926. Ja, er is trouwens ook slecht nieuws te melden. Misschien heb je het al gelezen vanmorgen vroeg. Dennis Locascio is overleden. De zanger en de medeoprichter van de Amerikaanse band Dr. Hook en The Medicine Show. Hij is 76 jaar geworden. In de verklaring op de website van de band van Dr. Hook staat dat zijn ziekte van begin tot eind met buitensporige kracht, waardigheid en veerkracht is doorstaan. Hij bleef bij iedereen die hem kende zeer geliefd. Ja, er was ook een afscheidstournee van Dr. Hook in 1985. En toen bleef Locascio nog jarenlang optreden onder de naam van de band. En in november vorig jaar maakte hij bekend te stoppen met toeren. Nou ja, hij is in elk geval overleden. Hè? Een van de oprichters van de band van Dr. Hook. Ja, heel bekend trouwens. Hè? Ja, weet je wat, we doen eens gek. We gaan een liedje draaien van Dr. Hook van lang, lang geleden.

Lang geleden hoor. Terrence Trent D'Arby. Ja, heeft ook onder een andere naam muziek uitgebracht. Sanada Maitreya. Ja, hij heeft meerdere Grammy Awards gewonnen. En is bekend om zijn energieke live optredens. Zo staat er in zijn biografie. Nou ja, Wishing Welcome in 1987. Sign Your Name had hij ook nog gemaakt. Dance Little Sister 1987. En Delicate 1993. Was een duetje met Desway toen, hè? Ja. Terrence Trent D'Arby uit Amerika. Ja, in New York geboren trouwens in 1962. Goed, voor de wekker wakker. Luchtalarm, dat iedere eerste maandag van de maand te horen is, die gaat weg vanaf 2028. Er is namelijk geen geld meer om de verouderde systemen te vervangen. Nou ja, eind vorig jaar werd het contract met de leverancier nog een paar jaar verlengd. Maar ja, nu is het potje op. Het alarm wordt uitgefaseerd vanaf 1 januari 2028. Zo staat er in een brief van de Tweede Kamer. De minister heeft het in de brief over het uitblijven van financiële middelen voor een nieuw sirenennetwerk. Nou ja, we hebben nu natuurlijk het alert op je telefoon. Als je dat hebt ingesteld en er gebeurt wat, dan krijg je een berichtje natuurlijk. En dan weet je ook wat er aan de hand is. Maar ja, zo'n luchtalarm, dat heeft toch wel een beetje nostalgie, hè? Wat dan eerste maandag van de maand elke keer te horen is, hè? Ja, zo gaat men wel in gesprek nog met het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid, de veiligheidsregio's, om de uitfacering in te plannen. En ja, het kan ook nog veranderen dat er toch nog een financierder is die zegt van, nou jongens, ik wil die luchtalarmen gewoon nog in de lucht hebben, letterlijk en figuurlijk, en die er dan geld voor geeft, zo anders is het dus in 2028 gebeurd. Ja, de baas van de publieke omroep van Moldavië is weg. Er was ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury heeft gegeven tijdens de finale van het Songfestival aan het buurland Roemenië. Ja, Roemenië kreeg in de finale van het Liedjesfestijn in Wenen maar 3 punten van de jury. En dat leidde tot een stormvloed aan kritiek op social media. Zowel in Moldavië als in Roemenië. Nou ja, Moldavische tv-kijkers die deelden het buurland immers wel de volle 12 punten toe. Nou ja, de kwestie die ligt nogal gevoelig, omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. En daarom zijn ze niet blij dat er maar zo weinig punten gegeven zijn door Moldavië aan Roemenië. Ja, de Moldavische omroep had al gezegd dat de jury onafhankelijk opereerde en dat de uitslag niet het officiële standpunt van de omroep was. Ja, de Roemeense inzending Choke Me was natuurlijk zeer omstreden. Volgens de zangeres gaat het nummer over verstikkende zelftwijfel en overweldiging. Maar ja, als je de act en de tekst goed beluisterd had, dan kon het ook over wurgseks gaan. Ja. Ja, het viel in elk geval in de smaak bij het publiek. Roemenië eindigde als derde. Want Bulgarije is dus uiteindelijk eerste geworden. En Israël werd nummer 2. Ja. Weet je wat? We doen hem nog een keertje. Hier is Choke Me, Alexandra Kapetschenko. Ja, de inzending van Roemenië.

0: Berry de Jonge. Het is alweer een oud liedje, 2025. Maar ja, zo heel af en toe in Voor de Wekker Wakker. Dan vinden we en ontdekken we in één keer liedjes die we nog nooit gedraaid hebben. En dan denken we, oh, laten we maar een keertje doen. Ja, lekker, lekker, lekker, lekker. Goed Voor de Wekker Wakker. Het is vandaag 19 mei. Ja, op deze dag in 1962, het is alweer een tijdje geleden. Ja, Marilyn Monroe die treedt voor het allerlaatst op. Dat gebeurt tijdens de verjaardagsfeestje, het verjaardagsgala voor de Amerikaanse president John F. Kennedy in Madison Square Garden in New York. Ja, Marilyn Monroe die zingt op dat moment de president toe. En dat liedje, dat is heel makkelijk. Happy Birthday, Mr. President. Ja, en het is een fragmentje wat nog steeds wereldwijd op internet regelmatig aangeklikt wordt.
1: Mr. President,

al die lekkere jaren 80 liedjes achter elkaar. Hè. Ja, door de voice-over samengesteld, de Golden Ewing en Lidoos en Anita Meijer, hè. We Got Tonight. Ja, vandaag wordt het wel lekker weer, 17 graden. Vanavond dan is er nog wel wat regen. Of vandaag overdag kan er ook af en toe een buitje vallen, maar over het algemeen is het wel te doen. Ja, en morgen dan wordt het weer wat warmer. En ja, ik heb me laten vertellen, zondag wordt het zelfs tropisch warm. Dus het is maar dat je het weet en niet vergeet. Op deze dag in 1928 in Californië wordt het eerste springkikkerfestival gehouden. Er doen op dat moment 51 kikkers mee in 1928.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. Luchthaven Schiphol waarschuwt dat het vandaag weer erg druk kan zijn. Gisteren hebben honderden reizigers hun vlucht gemist door zeer lange wachtrijen bij de beveiliging op de luchthaven. Schiphol meldt dat alle gedupeerden via hun luchtvaartmaatschappij een nieuwe vlucht kunnen regelen. De drukte ontstond door onderbezetting bij de security en problemen met de nieuwe werkwijze rond beveiligingsbedrijven. Ook speelden toegangspassen en ziekteverzuim onder personeel een rol. Bij een islamitisch centrum in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. Volgens getuigen werden bij de schietpartij zeker 30 schoten gelost. Onder de doden zijn ook de 2 daders, meldt de politie, die het incident een haatmisdrijf noemt. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij het islamitisch centrum, waarin ook een moskee is gevestigd. Volgens de burgemeester van San Diego is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief van de schietpartij is onbekend. De Amerikaanse president Trump zegt dat een geplande aanval op Iran van vandaag voorlopig niet doorgaat. In plaats daarvan lopen er nog diplomatieke gesprekken tussen de VS en Iran over een mogelijke deal. Pakistan treedt op als bemiddelaar en heeft boodschappen tussen beide landen overgebracht. De spanningen blijven hoog, ook door meldingen van luchtafweeracties boven het eiland Qasem. Trump waarschuwt dat nieuwe aanvallen alsnog mogelijk zijn als er toch geen akkoord komt. Cuba ontkent plannen om met drones aanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelen zoals Guantanamo Bay en Florida. Buitenlandminister Rodriguez noemt de beschuldigingen leugenachtig en belachelijk. Aanleiding is een bericht van Axios dat Cuba honderden drones uit Rusland en Iran zou hebben aangeschaft. Volgens Cuba probeert de Verenigde Staten daarmee een mogelijke aanval op het eiland te rechtvaardigen. President Diaz zegt dat Cuba geen agressieve plannen heeft tegen de VS. Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar al snel raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind wordt het 12 tot 17 graden. Tot zover het radio nieuws.
7: Schakel maar in.
8: Van harte welkom.
9: Schakel maar in.
7: En geniet.
10: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
7: Gewoon lekker lang luisteren.
11: Wat zegt u?
9: Gewoon lekker.

0: zat daar gisteravond na te luisteren naar het liedje op mijn koptelefoontje. Op het fietsje, ja, Kit Francescoli en Judy Minkin met Moon. Zo rustgevend, hè? Zo lekker, hè? Ja, goed. Het is voor de wekker wakker tijd. Het is vandaag 19 mei. Ik zeg een hele goede morgen. Ja, en het is wederom ook weer druk op de weg. Anton, die zit op de weg. Anton, zeg het eens.
1: Goedemorgen Erik, Anton Axum hier met wat extra verkeersinformatie. Op de A59 staat het stil richting de A16. Dat komt door een ongeluk tussen Zevenbergshoek en Breda Noord. Daar heb je een kilometer of 9 file. Met geeft een vertraging van bijna een half uur.
0: Nou, dankjewel Anton.

Dat is nog eens een begin, zeg. Van de tweede uur van Voor de Wekker Wakker. Bruce Springsteen hoorde je met Dancing in the Dark. Ja, live, wat hij in Duitsland deed toen. In Hamburg. Ja, misschien heb je het gemerkt. Misschien heb je het ook niet gemerkt. Een planetoïde met een diameter zo lang als een basketbalveld is afgelopen maandagavond dicht langs de aarde gescheerd. De ruimtesteen die raasde op ongeveer 90.000 kilometer van onze planeet voorbij. Dan zeg je, dat is best wel ver. Nou, nee hoor, dat is hartstikke dichtbij. Dat is ongeveer een kwart van de afstand tussen de aarde en de maan. Ja, astronomen die zeggen dat er geen gevaar was dat de planetoïde op de aarde zou inslaan. Ja, de planetoïde, genaamd 2026 JH2, werd voor het eerst waargenomen op 10 mei. En volgens de Small Body Database heeft deze een doorsnee van ergens tussen de 16 en de 35 meter. Ja, ja, het is inderdaad, ja, als je het zegt, dan denk je van, was best wel ver weg, maar 90.000 kilometer. Maar ja, in ruimtekringen is dat heel dichtbij. In astronomische termen is het zelfs zo dichtbij dat er zelfs bijna een botsing kon plaatsvinden tussen de aarde en de planetoïde. Ja, wat er dan precies zou gebeuren, dat is nog onduidelijk. Ik denk dat hij dan toch voor een groot deel ook verbrandt in de atmosfeer, hè, van de aarde. Want daar worden we natuurlijk nog steeds door beschermd, hè. Goedemorgen voor de Wekker Wakker dinsdag. En deze hebben het ook over een ster, ja. Geen planetoïde, hoor, nee. Boy Meets Girl bij Voor de Wekker Wakker. Goedemorgen.

Dusty Springfield en I close my eyes and count to ten. Ja, goedemorgen. Vandaag de Eerste Kamer die vergadert over het migratiepact. En de rechtbank die gaat oordelen over de resterende straf van Jaitsen Singh. Die

0: far de vrolijkste man die ik ooit in mijn leven ben tegengekomen.
1: Ik kan hier ook heel vaak naar luisteren. Ja,
2: dat blijft wel leuk.
3: Ja, dat kan je hem gieren, hè?

0: is het regio-nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Inwoners van de Kerkstraat en Sprangkapelle zaten maandagmiddag urenlang zonder stroom. De storing begon om 6:50 ochtends. De eerste verwachting was dat het om 10:00 ochtends opgelost zou zijn, maar dit werd uiteindelijk 4:30 middags. Volgens Enexis was er iets mis met een kabel die de stroomstoring veroorzaakte. Het is een van de vele stroomstoringen van de laatste tijd in de Langstraat. Na 7 jaar afwezigheid komt Heusden voor elkaar weer met een vrijwilligersmarkt. Hier kunnen clubs en verenigingen uit de gemeente Heusden kennis maken met vrijwilligers. Door de coronacrisis stopten veel vrijwilligers met hun werkzaamheden, waardoor ook de markt niet kon terugkeren. De vrijwilligersmarkt vindt nu plaats op 19 september in de Voorste Venne in Drunen. Er wordt op dit moment hard gewerkt om de puinhoop van de meubelboulevard in Waalwijk op te ruimen. De grote brand die daar uitbrak is inmiddels 3 weken geleden, maar de puinhoop en de rooklucht zijn nog altijd aanwezig. Het zal ongetwijfeld nog lang duren voordat de schade hersteld is. Een item over de opruimingsdiensten en de gevolgen van de brand is vandaag terug te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Het programma Voor de Wekker Wakker is nu overal te ontvangen in heel Nederland en ook in het buitenland. In de show blijf je op de hoogte van het weer en steeds met de laatste nieuwsberichten. Voor de Wekker Wakker is de ideale ochtendshow als je al wakker bent voor de wekker.

Zodra je zingt, dan stolt je niet meer, hè? Nee, Miss Montreal hoorde je met Schuiden. Ja, ik heb ze nog wel meegemaakt. Ik weet niet of ze dat trouwens nog doet, hoor. Maar toen was ze op tv altijd, moest ze een interview geven. En toen had ze ontzettend last van stotteren. Ja, en dan ging ze eenmaal zingen. Nou, dan was het in één keer, hoppa, het was in één keer goed. Ja, goed, je hoorde Schuiden. Het is de flitsschijf nog sowieso tot en met zaterdag hierbij voor de wekker wakker. Ja, in Den Haag wordt vandaag vergaderd over het migratiepact. Ja, vanaf 12 juni gaan er strengere asielregels gelden in de Europese Unie. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel al goedgekeurd. Ja, vandaag dan gaat de Eerste Kamer erover vergaderen. En de rechtbank doet een uitspraak over hoe het verder gaat met Jeetsen Singh. Hij is inmiddels 81 jaar, werd in maart na 42 jaar uitgeleverd vanuit de Verenigde Staten. Ja, waar Singh al een straf uitzat van 56 jaar tot levenslang voor het laten vermoorden van zijn vrouw en dochter. Ja, Singh heeft inmiddels leukemie en is terminaal ziek. Ja, de rechter die gaat vandaag bepalen wat de rest van zijn straf wordt. En anderhalf jaar na de val van het Assad-regime in Syrië staat het eerste kopstuk voor de rechter in Damascus. Het gaat om Najib, de neef van de voormalige Syrische president. Hij wordt verdacht van moord, marteling en het plegen van massamoorden. Ja, en als laatste berichten komt vanuit het kabinet een speciale organisatie om gemeenten te ondersteunen bij het realiseren van asielopvang. Het vliegende team gaat gemeenten die bereid zijn om asielzoekers op te vangen helpen met meer maatwerk. Dat heeft de premier gezegd na een spoedoverleg. Ja, aanleiding voor het overleg was de onrusten die rond de komst van AZC's in verschillende gemeenten paniek en wat puinhoop heeft opgeleverd. Zoals in Loosdrecht. Hè. Ja, namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten was ook de Utrechtse burgemeester Dijksma naar Den Haag gekomen om over dit voorstel te gaan praten. Goed, voor de wekker wakker op deze dag in 1965, dat is alweer een tijdje geleden, kreeg Roger Miller een gouden plaat. En die gouden plaat die kreeg hij voor dit nummer.

Zondag dat het fiks warmer gaat worden in de lage landen. Met hoge temperaturen als we de weersverwachtingen allemaal een beetje moeten gaan geloven. Hè? Ja, en dan komt langzaam maar zeker ook al die zomerse muziek er weer aan. Hè? Door de back-to-back classics. Twee liedjes uit de jaren 90 speciaal samengesteld door de voice-over. Op deze dag trouwens, 50 jaar geleden. Nou ja, zelfs net eventjes zo'n beetje 48 jaar geleden. Ja, heb ik het even snel uitgerekend. De debuutsingle van de Dire Straits komt uit in 1978. Sultans of Swing. De opname heeft maar £120 gekost. Ja, wereldwijd worden er miljoenen exemplaren van verkocht. Dus ja, het liedje is zijn geld meer dan waard geweest. In augustus 1978 komt uiteindelijk de plaat van de Dire Straits de Nederlandse hitparade binnen. Nou, hier is hij dan weer, hè. Wederom op de radio. Sultans of Swing van de Dire Straits. Tot zo naar het nieuws.

0: baggies in their platform soles. They don't give a damn about any trumpet playing band.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-1130-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De oud-stafchef van de Oekraïnse president Zelensky, Andriy Yermak, is vrijgelaten na het betalen van een borgtocht van 2,7 miljoen euro. Vorige week werd hij opgepakt vanwege een corruptieschandaal. Hij zou lid zijn van een criminele organisatie die zo'n 9 miljoen euro zou hebben witgewassen. Bij dat corruptieschandaal wordt een grote groep politici en zakenmensen verdacht van grootschalig witwassen. Yermak was als stafchef van Zelensky de op één na machtigste persoon in Oekraïne. In november vorig jaar stapte hij op na een huiszoeking. Er komt een vliegend team van experts dat gemeenten moet helpen om de asielopvang onder controle te krijgen. Dat is een van de uitkomsten van het spoedoverleg gisteravond tussen het kabinet en lokale en provinciale bestuurders. Na aanleiding van de recente ongeregeldheden bij asielzoekerscentra in Loosdrecht, IJsselstein, Den Bosch en Apeldoorn. Volgens premier Jette moeten mensen die gewelddadig zijn tegen medewerkers en hulpverleners keihard worden aangepakt. Jette benadrukt dat de spreidingswet voor elke gemeente geldt. Luchthaven Schiphol waarschuwt dat het vandaag weer erg druk kan zijn. Gisteren hebben honderden reizigers hun vlucht gemist door zeer lange wachtrijen bij de beveiliging op de luchthaven. Schiphol meldt dat alle gedupeerden via hun luchtvaartmaatschappij een nieuwe vlucht kunnen regelen. De drukte ontstond door onderbezetting bij de security en problemen met de nieuwe werkwijze rond beveiligingsbedrijven. Ook speelden toegangspassen en ziekteverzuim onder personeel een rol. Bij een islamitisch centrum in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. Volgens getuigen werden bij de schietpartij zeker 30 schoten gelost. Onder de doden zijn ook de 2 daders, meldt de politie, die het incident een haatmisdrijf noemt. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij het islamitisch centrum, waarin ook een moskee is gevestigd. Volgens de burgemeester van San Diego is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief van de schietpartij is onbekend. Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar al snel raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind worden 12 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Schakel maar in.
5: Van harte welkom.
6: Schakel maar in.
4: En geniet.
7: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
4: Gewoon lekker lang luisteren.
8: Wat zegt u?
6: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Erik van Vliet.
1: In de stilte van de nacht.

Ja, Milo Terregen en René Leblanc. Je hoorde het liedje voorbij komen bij Voor de Wekker Wakker. Ja, en vanmiddag van 5 tot 6, dan is hij gelukkig voor 6 klaar. Ja, we hebben het over Anton Nachtzaam. En hij heeft ook een speciale tip. Dat is de speciale aanbieding. En dat is deze.

speciale aanbieding van Anton Langzaam vanmiddag van 5 tot 6, want hij is voor 6 klaar. En binnenkort trouwens het programma 2 uur, hè, van 4 tot 6. Ik weet trouwens niet of het al begonnen is, kreeg het erachter. Weet je ook niet? Nee, weet je ook niet, hè? I love this feeling. Martin Garrix. En repeat it. Nou ja, inderdaad, in de herhaling komt hij regelmatig. Nog sowieso tot en met zaterdag, want dan komt er weer een hele nieuwe speciale aanbieding. Hè? Goed, voor de wekker wakker. Ja, ik zat gisteravond film te kijken. Aan het begin van de avond. Een film die heet The Brave One. Het gaat over een vrouw en een man. En die zijn smol verliefd op elkaar. Ze hebben ook een hondje. En dan gaan ze wandelen 's avonds. En dan komen ze in Central Park. En dan worden ze daar in een tunnel eigenlijk lastiggevallen door een paar jongeren. En dan, ja, dan komt het tot vechten. En dan wordt de man fix in elkaar geslagen. Zo erg dat hij er zelfs aan overlijdt. Ja, en deze dame zit er dan helemaal doorheen. Gespeeld door Jodie Foster. Ze gaat uiteindelijk een pistool kopen. Dan gaat ze door de stad heen. En dan zoekt ze plekken op waar heel veel misdaden plaatsvinden. En dan schiet ze gewoon die misdadigers gelijk dood. Ja, het is een beetje een hele, ja, toch wel gewelddadige film, moet ik zeggen. Als ik een cijfertje moet geven, een 7. Ja, en ja, deze film heeft trouwens ook heel veel prijzen gewonnen. Want dat was een hele goede rol, natuurlijk voor Jodie Foster weggelegd. En dan zit ik altijd, weet je, als ik naar zo'n film zit te kijken, zit ik altijd op de muziek te letten. En er zat een verschrikkelijk mooi nummer in van Sarah McLachlan. Het liedje dat ten gehore werd gebracht aan het einde, dat was Answer.

0: Ja, dat is wel leuk. We kunnen precies zien hoe vaak een liedje gedraaid is. Althans in dit programma. Ja, 4 keer alweer voor Maal Smit. Ja, Stay If You Wanna Dance, hoorde je bij Voor de Wekker Wakker. Ja, nog even wachten. Dan begint het WK voetbal. Nou, dat wordt geen pretje voor het Nederlands elftal. Want het is erg warm momenteel in Dallas. 40 graden. Ja, echt waar. En ook in Houston en Kansas City. Ja, het wordt voor het Nederlands elftal een uitputtingsslag. Zo zegt de arts. Edwin Goedhart, hij is al de arts van het Nederlands elftal sinds 2012. Ja, het draait vooral om acclimatiseren, zo zegt hij. De hoge temperatuur is niet de grootste uitdaging. Ja, vooral de hoge luchtvochtigheid, dat is een probleem. Ja, die is vervelend. Daar kun je wel aan wennen. En hij wil ook zeggen dat doordat het zo warm is en die luchtvochtigheid zo hoog, ja, dat de voorbereiding met het goed kunnen trainen ook nog een keer op het spel staat. Hè. Dus het mag warm zijn, maar niet zo vochtig dat je niet aan je meters komt. Want ja, dat maakt het altijd een klein beetje moeilijk. En ja, we wachten even af. We kijken wel van wat het gaat worden. En of we hoog gaan scoren, hè, tijdens het WK voetbal 2026. Goed, de hoogste tijd voor een voetballiedje. Want zelfs die hebben we hier klaarstaan. Een aantal liedjes, een aantal voetballiedjes. Dus die hoor je de komende tijd ook weer voorbij komen. Omdat het WK eraan komt. Wat dacht je bijvoorbeeld van deze?
1: Sensation Wild.

0: Nee, want god mannetje.
1: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. Inwoners van de Kerkstraat en Sprangkapelle zaten maandagmiddag urenlang zonder stroom. De storing begon om 6:50 ochtends. De eerste verwachting was dat het om 10:00 ochtends opgelost zou zijn, maar dit werd uiteindelijk 4:30 middags. Volgens Enexis was er iets mis met een kabel die de stroomstoring veroorzaakte. Het is een van de vele stroomstoringen van de laatste tijd in de Langstraat. Na 7 jaar afwezigheid komt Heusden voor elkaar weer met een vrijwilligersmarkt. Hier kunnen clubs en verenigingen uit de gemeente Heusden kennis maken met vrijwilligers. Door de coronacrisis stopten veel vrijwilligers met hun werkzaamheden, waardoor ook de markt niet kon terugkeren. De vrijwilligersmarkt vindt nu plaats op 19 september in de Voorste Venne in Drunen. Er wordt op dit moment hard gewerkt om de puinhoop van de meubelboulevard in Waalwijk op te ruimen. De grote brand die daar uitbrak is inmiddels 3 weken geleden, maar de puinhoop en de rooklucht zijn nog altijd aanwezig. Het zal ongetwijfeld nog lang duren voordat de schade hersteld is. Een item over de opruimingsdiensten en de gevolgen van de brand is vandaag terug te zien op Langstraat TV. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

autootje, raampjes open, een beetje de wind door je haar laten waaien en dan lekkere temperatuur buiten natuurlijk. Hè. Dat roept dit liedje wel een beetje op. BBE en 7 Days in 1 Week. Bij Voor de Wekker Wakker op deze dinsdag de 19e mei. Hè. Ja, het gaat goed met de film van Michael Jackson. De biopic Michael, die passeert wereldwijd de grens van $700 miljoen. Ja, over de beginjaren van Michael Jackson. In 4 weken tijd heeft hij al $703 miljoen opgebracht. Oftewel €604 miljoen. Dat heeft het Amerikaanse vakblad Variety gemeld. Ja, Michael, die in de internationale box office de nummer 1 positie heeft bereikt, leverde al in de Verenigde Staten alleen al $282 miljoen op. En ja, de film maakt ook kans om de meest succesvolle muziekbiografie tot op heden te worden. Ja, momenteel is dat nog steeds Queen met Bohemian Rhapsody. Hè, want die leverde in 2018 meer dan $911 miljoen op. Maar ja, het ziet er naar uit dat de biopic van Michael Jackson, Michael, de grens van dat bedrag van Queen gaat overschrijden. Dus dat betekent dus dat de film van Michael Jackson veel beter en veel meer bekeken wordt. Ja, natuurlijk die van Queen ook, maar goed, toch een aantal meer, hè? Ja. En gisteren kreeg ik ook nog een leuk liedje binnen van een van de grootste fans van Michael Jackson. Natasja, die zegt van, nou, er is een liedje uitgebracht. Eigenlijk niet in het echt, maar wel door de fans. Dat zou dan een van de laatste opnames zijn van Michael Jackson. Ja, het duurt maar 2 minuten, maar ik wil hem je niet onthouden. Hier is Remember What I Told You van Michael Jackson, een van de laatste opnames voor zijn dood.

Elke dag hebben we er eentje. I stand and shake the shame. Een dagtopper. Shake the shame. This is not America, hoorde je als de dagtopper van vandaag op deze dinsdag, de 19e mei. Ja, vandaag is er wel zon, maar het wordt nog niet super warm. Zon nog wel, hè? Wordt het tropisch, hè? Rond 30 graden verwacht men. Ja, ik moet nog even zien. Eerst zien, dan geloven, zeggen ze wel eens. Ja, de temperaturen liggen in elk geval vandaag tussen de 14 en de 17 graden. Vanavond dan kan het nog wel eventjes af en toe gaan regenen. Morgen wordt het weer ietsje warmer. Dus de temperatuur gaat langzaam omhoog. Dan hebben we namelijk al 19 graden. En dan zaterdag wordt het rond de 22, 23 graden. En dan zondag wordt het tropisch warm. Hè? Dus jongens. Dat belooft nog wat als we de weeramateurs moeten gaan geloven. Ja, we gaan nog één liedje draaien van Ron Brandstede tussen haakjes. Doei, doei, hou je. Maar het is ook klaar. Het is namelijk vandaag de geboortedag van Ron Brandstede, want hij werd in 1950 geboren. Hij is al overleden. Dat was alweer in 2025, hè. Vorig jaar op

Dit was Voor de Wekker Wakker. Ik zei het al, nog één liedje van Ron Ransteden. Omdat we toch een klein beetje stiekem nog steeds fan zijn van die man, hè?

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. Uit cijfers van de Hartstichting blijkt dat veel meer mensen dan verwacht een te hoog cholesterol of een verhoogde bloeddruk hebben. Dat meldt het AD. Volgens de Hartstichting lopen veel Nederlanders rond met risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zonder dat ze dat zelf weten. Vandaag maakt de Hartstichting de resultaten bekend van mobiele meetlocaties in onder meer bibliotheken, buurthuizen en sportcentra. 69% van de bezoekers hadden verhoogd cholesterol en bij 26% was de bloeddruk te hoog, aldus het AD. De oud-stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andriy Yermak, is vrijgelaten na het betalen van een borgtocht van 2,7 miljoen euro. Vorige week werd hij opgepakt vanwege een corruptieschandaal. Hij zou lid zijn van een criminele organisatie die zo'n 9 miljoen euro zou hebben witgewassen. Bij dat corruptieschandaal wordt een grote groep politici en zakenmensen verdacht van grootschalig witwassen. Yermak was als stafchef van Zelensky de op één na machtigste persoon in Oekraïne. In november stapte hij op na een huiszoeking. Er komt een vliegend team van experts dat gemeenten moet helpen om de asielopvang onder controle te krijgen. Dat is een van de uitkomsten van het spoedoverleg gisteravond tussen het kabinet en lokale en provinciale bestuurders. Na aanleiding van de recente ongeregeldheden bij asielzoekerscentra in Loosdrecht, IJsselstein, Den Bosch en Apeldoorn. Volgens premier Jette moeten mensen die gewelddadig zijn tegen medewerkers en hulpverleners keihard worden aangepakt. Jette benadrukt dat de spreidingswet voor elke gemeente geldt. Bij een islamitisch centrum in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. Volgens getuigen werden bij de schietpartij zeker 30 schoten gelost. Onder de doden zijn ook de 2 daders, meldt de politie, die het incident een haatmisdrijf noemt. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij het islamitisch centrum, waarin ook een moskee is gevestigd. Het motief van de schietpartij is onbekend. Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar al snel raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind worden 12 tot 17 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
7: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
12: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
13: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
12: Oh ja?
13: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
14: Klinkt goed.
15: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
16: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
17: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
18: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
19: Mag.
20: Wat mag?
19: Je weet wel, Mac.
20: Hè?
19: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
20: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
21: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
22: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
23: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
24: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
25: Ah, mijn rug.
26: Beweeg.
25: Hè? Wat? Huh?
26: Ik ben het. Je rug.
25: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
27: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
28: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
29: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
30: Schakel maar in.
31: Van harte welkom.
32: Schakel maar in.
30: En geniet.
33: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
30: Gewoon lekker lang luisteren.
34: Wat zegt u?
35: Gewoon lekker lang luisteren.

dag wordt veel relaxter. Langstraat FM. You ever heard about that thing?

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. Inwoners van de Kerkstraat in Sprangkapelle zaten maandagmiddag urenlang zonder stroom. De storing begon om 6:50 ochtends. De eerste verwachting was dat het om 10:00 ochtends opgelost zou zijn, maar dit werd uiteindelijk 4:30 middags. Volgens Enexis was er iets mis met een kabel die de stroomstoring veroorzaakte. Het is een van de vele stroomstoringen van de laatste tijd in de Langstraat. Na 7 jaar afwezigheid komt Heusden voor elkaar weer met een vrijwilligersmarkt. Hier kunnen clubs en verenigingen uit de gemeente Heusden kennis maken met vrijwilligers. Door de coronacrisis stopten veel vrijwilligers met hun werkzaamheden, waardoor ook de markt niet kon terugkeren. De vrijwilligersmarkt vindt nu plaats op 19 september in de Voorste Venne in Drunen. Er wordt op dit moment hard gewerkt om de puinhoop van de meubelboulevard in Waalwijk op te ruimen. De grote brand die daar uitbrak is inmiddels 3 weken geleden, maar de puinhoop en de rooklucht zijn nog altijd aanwezig. Het zal ongetwijfeld nog lang duren voordat de schade hersteld is. Een item over de opruimingsdiensten en de gevolgen van de brand is vandaag terug te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke werkdag voor de wekker wakker worden met de Verboden Show. Verboden Show. Erik van Vliet brengt je tussen 6 en 7 het nieuws van de dag. Jouw ochtendvitamine. Hier op Langstraat FM.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
0: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Amerikaanse autoriteiten melden dat de arts die besmet is met het ebola-virus in Duitsland wordt behandeld. De Amerikaanse arts werkt in de Democratische Republiek Congo. Ook 6 anderen met een hoog risico op ebola-besmetting worden in Duitsland behandeld. Volgens de laatste cijfers zijn in Congo al minstens 118 mensen overleden. Het land heeft 3 nieuwe speciale behandelcentra voor ebola-patiënten geopend. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft een internationale gezondheidscrisis uitgeroepen vanwege ebola in Congo en Oeganda. Het sekswerk Meld- en Adviespunt, SMAP, meldt dat het slecht is gesteld met de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Er zou nauwelijks controle zijn vanuit de overheid en de handhaving zou structureel ontbreken. Bij het SMAP kwamen veel klachten binnen over dwang, intimidatie en machtsmisbruik door exploitanten. Het meldpunt wil dat er strenger wordt gehandhaafd en dat de verschillende overheidsdiensten, zoals de Belastingdienst, Arbeidsinspectie, Politie en Gemeenten, beter samenwerken om sneller misstanden aan te pakken. Uit cijfers van de Hartstichting blijkt dat veel meer mensen dan verwacht een te hoog cholesterol of een verhoogde bloeddruk hebben. Dat meldt het AD. Volgens de Hartstichting lopen veel Nederlanders rond met risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zonder dat ze dat zelf weten. Vandaag maakt de Hartstichting de resultaten bekend van mobiele meetlocaties in onder meer bibliotheken, buurthuizen en sportcentra. 69% van de bezoekers hadden verhoogd cholesterol en bij 26% was de bloeddruk te hoog, aldus het AD. De oud-stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andriy Yermak, is vrijgelaten na het betalen van een borgtocht van 2,7 miljoen euro. Vorige week werd hij opgepakt vanwege een corruptieschandaal. Hij zou lid zijn van een criminele organisatie die zo'n 9 miljoen euro zou hebben witgewassen. Bij dat corruptieschandaal wordt een grote groep politici en zakenmensen verdacht van grootschalig witwassen. Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar al snel raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind worden 12 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld. Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
12: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
13: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
14: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
15: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
16: Mensenrelatie, Radboud Visser.
17: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
16: Jazeker.
18: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
19: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
20: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
21: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
22: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
23: Schakel maar in.
24: Van harte welkom.
25: Schakel maar in.
23: En geniet.
26: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
23: Gewoon lekker lang luisteren.
27: Wat zegt u?
25: Gewoon.

Er ook vlodder zitten kijken. Ik heb er eigenlijk nog helemaal geen recensies over teruggelezen. Nou, ik heb er gisteren eerlijk gezegd helemaal niks van gezien. En ik begin erover omdat ik er gisteren ook wat in mijn programma over gezegd heb. Het is 13 graden in de Langstraat en het is rustig op de Brabantse wegen. En we hebben een bomvol programma. Give me the night. We gingen terug naar 1980 samen met George Benson. Zometeen gaan we het hebben over een color run.

0: heerlijk. Bruno Mars op Langstraat FM. En I'm Just Might. Ja. In Vlijmen zit een buitenschoolse opvang genaamd Sportstuif. En daar doen ze regelmatig wat leuke dingen organiseren. Zo ook morgen, toch Anouk? Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, zeg ik het goed zo?
1: Ja.
0: Basis of buitenschoolse opvang Sportstuif.
1: Ja, dat zijn wij inderdaad.
0: Ja, jullie zijn een buitenschoolse opvang die op een sportieve manier met de opvang opgaat met de kindertjes die langskomen.
1: Ja, inderdaad.
0: En dat houdt ongeveer in? Wat doen jullie allemaal?
1: De kinderen die komen na school bij ons. En wij zorgen dan eigenlijk altijd dat er 's middags een sportieve activiteit klaar staat. Dus dat kan dan of een keer hockeyën zijn of een keer een estafette. Dat ze in ieder geval 's middags even nog hun energie kwijt kunnen op het veld buiten.
0: Oké, en dan zorgen dat ze thuiskomen en dat ze dan gelijk eten en plat kunnen op bed. Dat de ouders 's avonds rust hebben.
1: Precies. Dat is het idee, ja.
0: Ja, nou zo erg is het ook weer niet. Maar goed, morgen hebben jullie, ik vind dat altijd wel heel erg leuk, een hele leuke activiteit georganiseerd. Vandaar dat ik even een telefoontje heb gepleegd. Morgen gaan jullie een kolleren doen.
1: Ja, inderdaad.
0: En zijn de ouders daar ook blij mee als de wasmachine alles in moet?
1: Het gaat er heel makkelijk af, dus dat is heel fijn. Dus het gaat met een beetje water, gaat het er gelukkig meteen vanaf. Dus, ja,
0: dat wist ik al, daarvoor de vraag ook. Maar goed, en kolleren, hoe zijn jullie daarbij gekomen?
1: Ja, vorig jaar heeft een andere vestiging van ons in Waalwijk dat op zich genomen. Mm-hmm. En toen hebben 100 kinderen zich aangemeld. En dat was eigenlijk zo'n groot succes dat wij dachten, nou, we brengen het ook naar Vlijmen.
0: Wat Waalwijk kan, kunnen wij ook.
1: Ja, dat dachten wij, ja. Dus we gaan het proberen morgen.
0: Oké. Okay. Voor hoeveel kinderen hebben jullie plaats morgen?
1: 50. Er is genoeg plek.
0: Er is nog genoeg plek. Dus jullie komen niet aan de 100 dan?
1: Nee, we komen niet aan de 100. Nee.
0: Okay. Nee, maar dat is ook 50. Dat is ook voor de eerste keer toch ook een beetje te overzien.
1: Ja, daarom.
0: Ja. Hoe gaat het morgen allemaal in zijn werk?
1: Ja, kinderen komen bij ons. Mm-hmm. En met z'n allen, om 2:30 begint het. En dan gaan we met z'n allen gezamenlijke warming-up doen. En vanuit daar, de kinderen hebben eigenlijk allemaal witte shirts aan. En of mogen ze duikbrillen op of een andere leuke bril. En dan gaan ze een parcoursje aflopen. Waarbij ze allemaal obstakels tegenkomen. En onderweg zijn er dan 5 kleurpunten. Waarbij ze helemaal ondergegooid worden met kleurpoeder.
0: Okay, maar een bril op voor het poeder uit de ogen te houden dan?
1: Ja, precies. Dat is voor veel kinderen inderdaad wel fijn om een bril op te hebben. Mm-hmm. Dat hoeft niet, maar wij raden het eigenlijk wel aan.
0: Okay, welke kleurtjes heb je allemaal gekocht?
1: We hebben oranje, geel, blauw, roze en geel.
0: En gaan jullie zelf ook meelopen?
1: Nee, wij zijn er om de kleuren te gooien.
0: Ah, ja, dat hoort er ook bij, toch?
1: Ja.
0: Er zijn in ieder geval nog wat plaatsen over. Hoe en waar kunnen ze zich opgeven en waar speelt het zich allemaal af?
1: Je kunt je aanmelden via de website daar bij sportstuif.nl en dan bij de activiteit even naar vestiging Vlijmen gaan. Daar staat hij bij. En dan is het bij de Vlijmense Boys morgen.
0: Oké, bij de voetbalclub. Oké. Okay. Nou ja, hopelijk dat het helemaal vol gaat komen en dat het een gezellige boel gaat worden. Het gaat in ieder geval droog worden morgenmiddag.
1: Ja, bij het droog inderdaad. Dus dat is heel fijn.
0: Oké. Okay. Nou Anouk, ga er zelf ook een beetje van genieten, hè?
1: Gaan we doen.
0: Oké, okay, dankjewel voor je tijd. Okay. Doei. Ja.

Wat een heerlijke klanken zitten in deze plaat. Natalie Imbruglia. Je hoorde ze hier op Langstraat FM. We gingen terug naar 1997. En Torn, een oude nummer 1 notering uit de Nederlandse hitlijsten.

Ja, en af en toe heb je van die platen. Dat zijn klassiekers en dat blijven klassiekers. En die moeten zeker in je playlist staan. En dat is er dit eentje van. Hier is Genesis.

Adams. Tegenwoordig komt hij voortaan met de rolstoel het podium op. Maar dat doet niks onder aan de muziek die hij ooit heeft uitgebracht, toch? Land of Confusion. Zometeen Siem van der Kamer met het regionale nieuws hier op Langstraat FM. Maar voordat het zover is, even nog rondé.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. Inwoners van de Kerkstraat en Sprangkapelle zaten maandagmiddag urenlang zonder stroom. De storing begon om 6:50 ochtends. De eerste verwachting was dat het om 10:00 ochtends opgelost zou zijn, maar dit werd uiteindelijk 4:30 middags. Volgens Enexis was er iets mis met een kabel die de stroomstoring veroorzaakte. Het is een van de vele stroomstoringen van de laatste tijd in de Langstraat. Na 7 jaar afwezigheid komt Heusden voor elkaar weer met een vrijwilligersmarkt. Hier kunnen clubs en verenigingen uit de gemeente Heusden kennis maken met vrijwilligers. Door de coronacrisis stopten veel vrijwilligers met hun werkzaamheden, waardoor ook de markt niet kon terugkeren. De vrijwilligersmarkt vindt nu plaats op 19 september in de Voorste Venne in Drunen. Er wordt op dit moment hard gewerkt om de puinhoop van de meubelboulevard in Waalwijk op te ruimen. De grote brand die daar uitbrak is inmiddels 3 weken geleden, maar de puinhoop en de rooklucht zijn nog altijd aanwezig. Het zal ongetwijfeld nog lang duren voordat de schade hersteld is. Een item over de opruimingsdiensten en de gevolgen van de brand is vandaag terug te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb je een interview gemist? Kijk dan op onze website bij Uitzending Gemist op langstraatnieuws.nl.

0: Wind and Fire en In the Stone. Ja, en we hebben een talent op cabaretier gebied. Het is het talent van 2026. Marion Koet, zo heet ze. En daar gaan we nu even naar luisteren.
1: Hallo lieve mensen, wat leuk dat ik hier mag zijn. Ik ben zeer vereerd dat Arjen mij hier heeft gevraagd. Ik heb dus inderdaad net als Arjen filosofie gestudeerd. In Groningen ook, echt vet leuk. En ik ben ook onlangs eindelijk afgestudeerd. Dus dat is ook heel leuk. Dankjewel. Cum laude, maakt niet uit. En nu woon ik in Amsterdam. Daarom zie ik er ook zo uit. Ja. Als een biseksuele veganist met bloedarmoede. Oké, ja, toch jammer dat het zo resoneert. Maar nee, het is oké. Ik weet hoe ik eruit zie. Dus mensen maken zich soms een beetje zorgen om mijn gewicht ook. Ik heb ook meerdere keren de vraag gekregen of ik anorexia heb. Wat ik echt jammer vind, want ik zie er nu best wel goed uit. Ook vergeleken met vroeger vooral. Want vroeger was ik echt veel dunner nog dan dit. Ik was echt eng dun als kind. Ik werd ook nooit gekozen bij gym, want ik was met het blote oog gewoon niet waarneembaar. Dat is echt erg, ja. Maar goed, het gaat nu echt beter. Dus ik moet alleen nog een beetje oppassen met wildroosters. En dan gaat het wel goed. Maar goed, ja, cum laude. Ja. Ik moet zeggen, ik ben wel een beetje teleurgesteld in mijn studie filosofie. Want ik ging filosofie studeren, want ik was altijd een beetje een bang kind en een beetje een bange puber. En toen dacht ik, oké, ga ik filosofie studeren? En dan word ik echt zo'n kalme, wijze vrouw. Maar ja, dat is mislukt. Echt jammer. Ja, laatst vroeg iemand aan mij van Marie, waar loop jij nou echt warm voor in het leven? En toen zei ik, heel eerlijk, oxazepam. Ja. Het is een spierverslapper. Het is het beste ooit. Ik heb er vannacht nog één genomen. Het was geweldig. Maar daarom vind ik het soms ook een beetje moeilijk om te connecten met mensen zonder mentale problemen. Want ik snap. Kijk, ik heb bijvoorbeeld één vriendin. Zij heeft geen mentale problemen. Zij is helemaal chill. En ik snap haar soms gewoon niet. Ik sprak haar vorige week. En we hadden geluncht. En we hadden een heel gesprek gehad over haar toekomstplannen. En over haar werk. En geopolitiek. En al die dingen. En toen zei zij aan het eind van dat gesprek. Zei zij letterlijk de zin. Maar goed, dat zien we dan wel weer. En toen dacht ik, wat zeg jij meisje? Hoe komt dit jouw mond uit? Zo serieus, ik snap er niks van. Toen ben ik even bij gaan houden wat zij allemaal zegt in zo'n gesprek. Ik heb het opgeschreven. Dus dit zijn dingen die zij zonder ironie uitspreekt, hè? Oké, daar zit ze. Oké, dus dat zien we dan wel weer. Dus. Het komt zoals het komt. Morgen weer een dag. Ja. Dat zal wel loslopen. Nee. Het is wat het is. Nee, het is niet wat het is. Ik wil weten wat het is, hoe lang het duurt en of het al is uitgezaaid. Ja. En ik heb ook even een lijst gemaakt van dingen die ik zelf vaak uitspreek. Even voor het overzicht. Dus dit zijn dingen die ik zelf vaak zeg. Help. Ja, dat was hem. Ja, dank. Ja. Maar ik heb ook het idee van, voor filosofie was er ook gewoon geen goede basis gelegd bij mij. Want mijn lieve oudertjes, zij hebben mij op de vrije school gezet. En die heeft mij verpest. Het was een vrije school in de buurt van Aardehout. Daar ben ik opgegroeid. Ik ben me er trouwens van bewust dat Aardehout een beetje een elitaire kakbuurt is. Maar, ik wil mezelf verdedigen, wij wonen wel echt in het slechte gedeelte van Aardehout. Ja. Dus wij wonen gewoon in een 301 kap. Ja. Ja, wel alle drie van ons. Maar goed, de vrije school, het heeft mij verpest. Het heeft mij gewoon niet voorbereid op de wereld. Gewoon nul. Ik heb geen algemene kennis. Ik kan niks. En dat komt door de vrije school. Want ik heb gewoon op de middelbare school heb ik vakken gehad als houtbewerking, tuinbouw en manden vlechten. Op de middelbare school. Ik wacht gewoon nog steeds op het moment dat een keer van pas gaat komen. Al die kennis over hout, bijvoorbeeld. Tot nu toe nul keer. Bijvoorbeeld bij pubquizzen. ik hoop gewoon de hele tijd op vragen over verschillende soorten schaaftechnieken. Maar die komen nooit. Nee, het zijn altijd vragen van, ja, wie is Pythagoras? Ja, hoe moet ik dat nou weten? Ja, ik ben helemaal niet thuis in de hiphop. Ja. En het ergste aan een vrije school vind ik, je wordt niet alleen maar beoordeeld op je prestaties, dus op dat wat je daadwerkelijk kan, maar ook op je persoonlijke ontwikkeling, zeg maar. Dus de weg ernaartoe. En dat klinkt mooi, maar dat komt er dus in de praktijk op neer dat je ook gewoon een 8 kan krijgen voor heel slecht zijn aan het begin van een vak. Als je maar goed genoeg ontwikkelt. Dus ik had ook zo'n meid meegemaakt. En zij had dan een 8 gekregen voor haar profielwerkstuk. Terwijl zij gewoon letterlijk 3 minuten lang bevend aan het blokfluiten was. Ja, want een jaar eerder durfde ze dat niet. Ja, toen durfde ze maar 1 minuut. Dus toen is zij met allemaal veren in haar reet auditie gaan doen bij het conservatorium. Nou ja, keihard afgewezen natuurlijk. Nou, dat is zo pijnlijk dat ik dit verhaal nog steeds in de derde persoon vertel. Info en hits.

0: Ja, een stem die je uit de duizenden haalt. James Blunt hoor je hier met So Far Gone. En welke stem dat we ook uit de duizenden halen is Femke van der Lees. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Daar is ze weer.
1: Ja, daar ben ik weer.
0: Ja,
1: nieuwe week.
0: De drukte weer een beetje voorbij?
1: Ja, het was goed druk vorige week op de website. Maar daar zijn we natuurlijk echt super blij mee om te zien dat zoveel theaterliefhebbers de weg naar de Lees weten te vinden.
0: Ja, ik had vorige week ook de catalogus in, of de catalogus zeg ik dat zo goed.
1: Ja, de brochure.
0: De brochure in de bus gekregen. Ja. En dan zag er weer, zat weer aardig gevuld en zag er ook weer aardig uit, moet ik zeggen.
1: Nou, bedankt. Fijn om te horen. Ja, we hebben maar liefst 135 professionele voorstellingen op programma staan volgend seizoen. En ook nog 30 amateur. Het gaat bij sommige voorstellingen ontzettend hard. Maar ja, wees vooral niet bang, want we hebben echt nog voor heel veel voorstellingen ook nog hele mooie kaarten. Dus als je denkt, ik heb het verkoopmoment gemist, absoluut niet. Kom lekker kijken of hier in de Leet of online. Blader de brochure door en zoek lekker je voorstellingen uit. Er zijn nog heel veel kaarten.
0: Oké, ik heb nog een leuke tip voor jullie.
1: Oh, ik ben benieuwd.
0: Ja, die ga ik dadelijk wel even vertellen. Goed, even deze week.
1: Ja, want ja, we zijn nog vol in het einde van huidig seizoen.
0: Mm-hmm.
1: Vanavond hebben we onder andere Gietel de Beek, schrijfster, hier in het theater. Geeft een heel speciaal theatercollege. Ik denk hartstikke mooi. Het gaat over haar boek Het wordt beter. Er zijn nog kaartjes voor, dus daar kan je nog naartoe. En we hebben in de kleine zaal een verhuring staan, de grote Brabantse AI-show. Die wordt georganiseerd vanuit de gemeente, als ik dat goed zeg. En de toegang daarvoor is gratis. Dus als je gewoon heel erg benieuwd bent naar überhaupt kunstmatige intelligentie en hoe gaat dat eigenlijk en wat is de toekomstperspectief erin. Je kan hier gratis naartoe, moet je wel even aanmelden, dan krijg je daarvoor toegang. Kan gewoon via onze website, dan klik je door naar het aanmeldformulier. En dan kan je hier vanavond meer over leren.
0: Oké, ja, morgen is wat uitverkocht, onze buurman uit Rune.
1: Ja, Rob en Emiel, Thinking Like Sherlock. Ja, hartstikke leuk magisch duo altijd. Ja, die voorstelling is altijd heel erg gast. Dus die is inderdaad helemaal uitverkocht. Wat nog niet uitverkocht is morgen Joep van Deukom en Rob Urgert, de Verbinders. Cabaretprogramma, bekend van tv. Je kan ze kennen van Wie denk je wel dat je bent of het instituut. Ze brengen nu in ieder geval samen een voorstelling naar het theater.
0: Oké. Ik ken ze eerlijk gezegd niet, moet ik zeggen.
1: Nee, nou ja, maar het maakt niet uit.
0: Maakt niet uit.
1: Niet iedereen kan je kennen. Nee, wie misschien wel kan kennen, zijn de nieuwe ploeg. Daar zit namelijk onder andere Birgit Schuurman in.
0: Ja, het zusje van.
1: Ja, het zusje van. Maar er zit ook Figo Waas in. Ik weet niet of je die kent.
0: Ja, Jeff uit Goede Tijden, of niet?
1: Ja. Vincent Croiset zit erin. Veel in het nieuws. Randy Fokke. Nou, veel in het nieuws, zeg maar, op televisie. Hè, die altijd Albert Heijn reclames manager heeft gespeeld. Dus daar zitten wat bekende namen in. En die brengen in ieder geval het is meer een comedy toneeldrama naar de Leest. De ploeg was altijd een hele bekende naam. En dit zijn, dit is de nieuwe ploeg. Dit zijn soort van de opvolgers. En zij gaan dus verder waar de oorspronkelijke leden van de ploeg waren gebleven. En dat is echt een combi van alles, deze voorstelling. Maar als je heel erg benieuwd bent naar toneel, comedy, cabaret, dan is deze voorstelling echt voor jou.
0: Okay.
1: Het gaat om familiebanden, familieverhalen. Ik zal nog even snel doorheen gaan, maar we hebben donderdag ook nog David Linsen helemaal uitverkocht. Vrijdag hebben we Big Project, de band, allerlaatste kaartjes. Dus als je daar fan van bent, dan kan je er vrijdag nog heen. En volgens mij hebben we komend seizoen ook een andere Pink Project op het programma staan. Dus als deze datum niet uitkomt, kijk dan vooral naar de datum van volgend seizoen. Cor Hoebe komt vrijdag naar het theater. Zaterdag naar het theater, excuus. En dan zijn we alweer bij volgende week. Connie Jansen danst. Onze laatste dansvoorstelling van dit seizoen. En ook wel echt een hele bijzondere. Want Connie Jans heeft hier nog niet eerder met haar gezelschap in het theater gestaan. Het is altijd heel erg mooi, moderne dans. Waar je echt door geraakt kan worden. Dus als dansliefhebber is dit zeker iets om naar uit te kijken. En we hebben natuurlijk ook nog film. Los Domingos staat vrijdag op programma. En wegens succes bij we Champagne. De voorstelling met Lea Alkemade en Huub Stapel. Zaterdag nog één keer in de lees om 19:30.
0: Over de vader, het leven van de vader van Leo Alkemade.
1: Exact.
0: Ja. Oké. Okay. Femke, dankjewel.
1: Graag gedaan.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
4: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
3: Dat klinkt goed.
4: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
3: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
4: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Voedselwaakhond Foodwatch heeft in alledaagse producten bij Albert Heijn en Jumbo verboden pesticiden aangetroffen. Het gaat om paprikapoeder, chilipoeder, komijn, thee en rijst. Foodwatch testte 64 producten in 4 verschillende landen. In 49 van de producten werden pesticidenresten gevonden. In 45 van die geteste gevallen waren het bestrijdingsmiddelen die in de Europese Unie niet gebruikt mogen worden, aldus Foodwatch. De in Nederland geteste producten worden verkocht bij de Albert Heijn en de Jumbo. Het commissariaat voor de media concludeert na onderzoek dat algoritmes van sociale media de democratie bedreigen. Volgens het commissariaat zien de techbedrijven de sociale media als verdienmodel en letten ze niet zozeer op de inhoud. Ook niet als die onbetrouwbaar of controversieel is. Het commissariaat heeft op basis van bestaande wet en regelgeving een zogenoemde routekaart opgesteld, waarmee Nederlandse en Europese beleidsmakers en toezichthouders verandering kunnen aanmoedigen of afdwingen. Amerikaanse autoriteiten melden dat de arts die besmet is met het ebola-virus in Duitsland wordt behandeld. De Amerikaanse arts werkt in de Democratische Republiek Congo. Ook 6 anderen met een hoog risico op ebola-besmetting worden in Duitsland behandeld. Volgens de laatste cijfers zijn in Congo al minstens 118 mensen overleden. Het land heeft 3 nieuwe speciale behandelcentra voor ebola-patiënten geopend. Het sekswerk Meld- en Adviespunt, SMAP, meldt dat het slecht is gesteld met de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Er zou nauwelijks controle zijn vanuit de overheid en de handhaving zou structureel ontbreken. Bij het SMAP kwamen veel klachten binnen over dwang, intimidatie en machtsmisbruik door exploitanten. Het meldpunt wil dat er strenger wordt gehandhaafd en dat de verschillende overheidsdiensten, zoals de Belastingdienst, Arbeidsinspectie, Politie en Gemeenten, beter samenwerken om sneller misstanden aan te pakken. Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar als dauw raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind worden 12 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
7: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
12: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
13: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
12: Oh ja?
13: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
12: Klinkt
14: Klinkt goed.
15: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
16: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
17: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
18: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
19: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
18: Klinkt goed.
19: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
20: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
21: Ah, mijn rug. Beweeg. Hé, wat? Huh? Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
22: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
23: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
24: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
25: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
26: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
27: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
28: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
29: Schakel maar in.
30: Van harte welkom.
31: Schakel maar in.
29: En geniet.
32: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
29: Gewoon lekker lang luisteren.
33: Wat zegt u?
31: Gewoon lekker.

Toto en Pamela, we gingen terug naar 1988. De temperatuur op dit moment 14 graden in de Langstraat. Ja, en als we nou zo eens naar zaterdag, zondag, maandag en dinsdag gaan kijken. Ja, hij is weer ietsjes omlaag gegaan. Er staat geen 30 meer, maar nog wel gewoon 28 en 27 graden. En dan is er rond deze tijd ook al een eindje in de 20. En tijd voor korte broeken, zullen we maar zeggen, toch?

0: toch zit even wat verjaardagen te kijken. En we gaan er wel even een hele leuke van maken, hoor. Hij is inmiddels al wel overleden, maar... Zometeen. Je hoort er sneller overigens. En laat het licht aan. Nou, als ik naar bed ga, moet het echt wel uit, hoor. Kan ik je verzekeren.
1: 100% voor jou.

Een van de hits is Gwen Stefani. Zometeen gaan we contact zoeken met niemand minder dan de voorste venne. Even kijken wat daar de komende week allemaal te doen is. Maar voordat het zover is, Gwen Stefani en Cool.

0: Whitney Houston, die komt eraan. Je hoorde nu Gwen Stefani. En cool, en wat ook heel cool is, is dat de nieuwe programmering van de Voorste Venne online staat. Toch, Ilse, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja.
1: Jazeker.
0: Ja, ik denk
1: zeker. Zeker. We hebben hem gisteren, maandag 18 mei, hebben hem online gegooid. En ja, het superleuke voorstellingen. Onder andere een leuk interview met Wim Kieft als je van voetballen houdt. En als je van een beetje cabaret houdt, Andy Marcillissen, staat ook bekend als Tomprater, een hele goeie.
0: Mm-hmm.
1: Angela Groothuizen muziek, De Mannen van Maan, een beetje Ierse muziek. Ja, eigenlijk cabaret Steven Brunswijk zit erin. Dus het is een beetje van alles wat.
0: Oké, voor jong en oud?
1: Voor jong en oud, ook kindervoorstellingen. Ernst Bobby en de rest, Juf Roos hebben we dit keer in het programma zitten. Dus eigenlijk van jong tot oud, ja, ik zou zeggen, kijk snel even op onze website en gewoon boek je gewoon je kaartjes.
0: Ja, die zijn al te boeken, de kaarten ook?
1: Ja, alles staat online. Ja, alles is te boeken.
0: Oké, en het boekje dat, waar alles in staat, dat komt ook nog ergens, hè?
1: Ja, dat komt ook, maar dat komt pas na de grote vakantie online. En wordt dan verspreid via Weekblad Heuzen. We gaan wel nog wat extra doen in de grote vakantie, want we gaan wat meer films draaien. Dus eigenlijk 3 films in de week. Ook een jeugd/kinderfilm. Een film, eigenlijk een musical-achtige film. En dan een volwassen film. Dus die zijn toevallig ook allemaal gepland. Staan allemaal op onze website. Dus we zijn van alles aan het doen.
0: Oké, maandag 1 juni hebben we trouwens een hele leuke film staan.
1: Ja, Nuremberg.
0: Nuremberg, ja. Een aanradertje.
1: Ja, dat blijkt echt een best wel heftige film, maar wel echt een enorm mooie film.
0: Ja.
1: Ja, voor €6,50, 1 juni in de avond, 19:30 starten we. Ja, ben je welkom. Er zit een pauze in de film. Dan kun je er heel eventjes voorbij komen tussendoor. En dan, die moet je gezien hebben, zeggen ze.
0: Ja, die moet je echt gezien hebben. Kijk ook even op de website van de Voorste Venne. Daar staat ook een trailer op. En dan krijg je al een klein beetje het gevoel van, oké, ja, die moet ik echt gaan zien.
1: Ja, inderdaad. Dat klopt helemaal.
0: Oké, dat
1: is een beetje het programma voor de komende tijd.
0: Oké, nog bijzondere films nog meer in de zomervakantie?
1: We hebben Hamnet, de film. Dat is en Project Hail Mary. Die is op dit moment in de bioscoop. Die gaan we draaien. Blue Moon is ook een oudere film.
0: Blue Moon, die staan ook wel iets van bij. Ja. Dat is ook wel een... Ja. Oké. Kijk gewoon even op de website. Toch?
1: Ja.
0: En dan gaat het
1: zeker vanzelf, weten.
0: Dan gaat het vanzelf helemaal goed komen. Land van Johan. Die film, dat is ook een klassiekertje volgens mij.
1: Is ook een oudere film, ja. Die draaien we op maandag 6 juli in de avond.
0: Ja.
1: Is ook inderdaad een klassieke film.
0: Oké. Ilse, dankjewel voor je tijd. En Rob Schepers uitverkocht, hè?
1: Ja, die gaan we het weekend ontmoeten.
0: Ja, dat wordt lachen, gieren, brullen, denk ik.
1: Zeker weten, helemaal uitverkocht.
0: Oké, dankjewel. Groetjes, doei.
1: Jij ook bedankt. Hoi.

It's not right, but it's okay. Je hoorde Whitney Houston hier op Langstraat FM. Inmiddels 4 minuten voor 11:30 alweer. De tijd die vliegt voorbij. Ik zei al, we hebben een hele leuke jarige vandaag. Helaas overleden. Vorig jaar, 10 februari, Ron Brandsteder. Hij zou vandaag 76 jaar zijn geworden. En heeft ooit een hele leuke plaat uitgebracht met Bonnie St. Clair.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. Inwoners van de Kerkstraat in Sprangkapelle zaten maandagmiddag urenlang zonder stroom. De storing begon om 6:50 ochtends. De eerste verwachting was dat het om 10:00 ochtends opgelost zou zijn, maar dit werd uiteindelijk 4:30 middags. Volgens Enexis was er iets mis met een kabel die de stroomstoring veroorzaakte. Het is een van de vele stroomstoringen van de laatste tijd in de Langstraat. Na 7 jaar afwezigheid komt Heusden voor elkaar weer met een vrijwilligersmarkt. Hier kunnen clubs en verenigingen uit de gemeente Heusden kennis maken met vrijwilligers. Door de coronacrisis stopten veel vrijwilligers met hun werkzaamheden, waardoor ook de markt niet kon terugkeren. De vrijwilligersmarkt vindt nu plaats op 19 september in de Voorste Venne in Drunen. Er wordt op dit moment hard gewerkt om de puinhoop van de meubelboulevard in Waalwijk op te ruimen. De grote brand die daar uitbrak is inmiddels 3 weken geleden, maar de puinhoop en de rooklucht zijn nog altijd aanwezig. Het zal ongetwijfeld nog lang duren voordat de schade hersteld is. Een item over de opruimingsdiensten en de gevolgen van de brand is vandaag terug te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Start je zaterdagavond goed met gevarieerde muziek op je regionale radio. Elke zaterdagavond tussen 7 en 9 uur Peters Platenparade. Hier op Langstraat FM. Oh yeah.

Ja, ze is in heaven. Nee, ze zegt alleen maar heaven. Heaven, heaven, say heaven. Say hell, ja. Miss Montreal. Je hoort het hier op Langstraat FM. De temperatuur op dit moment in de Langstraat is... Ja, het is eigenlijk best wel lekker buiten. Het is 14 graden. En rustig op de Brabantse wegen...

Girls.

Je zult maar worden herinnerd aan je eerste album wat je ooit kocht. Waarvan die vreselijke muziek op stond. Oh ja. Maar dat was in ieder geval niet het album van ELO en Olivia Newton-John. Xanadu. Nee. Heb jij nog iets te melden? Laat het ons gewoon even weten via redactie@langstraatmedia.nl. Hier Coldplay.

0: Ja, speakers zijn hier even op standje 10 gegaan. De buren op het kantoor zijn niet heel erg blij geworden. Ik wel. Coldplay hoorde je. It feels like I'm falling in love.
1: Info en hits. Langstraat
0: FM. Ja, heb jij hier ook wel eens last van? Ja, ik wel. Ja, ik moet al eerlijk zeggen, ik heb het al een jaar of drie niet gehoord dat ik daar last van heb. Maar goed, ik praat wel eens in mijn slaap. En ik heb ook wel eens gewandeld in mijn slaap. En ik word ook wel eens wakker in mijn slaap. Dan denk ik van, waar ben ik nu? En dan denk ik van, na 5 minuten, oh ja, gewoon in mijn eigen bed. Die zijn de Romantics.

leuks is dan dat je dan misschien nog iemand uit kunt horen in de slaap. Ja, goed. Dat is bij mij in ieder geval niet het geval. Talking in Your Sleep, je hoorde de Romantics. We gingen terug naar 1983.

Vanmiddag kun je gaan genieten van Anton Dagzaam tussen 5 en 6. En vanmiddag tussen 2 en 3 Rijn Roosendaal met zijn middagmix. Ik ben er morgenochtend weer. Voor zometeen wens ik een smakelijk eten. En we gaan eruit met een hele leuke Nederlandstalige plaat. Frank Boeien.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Openbaar Ministerie heeft meerdere aangiftes tegen Tweede Kamerlid Gidi Markkassower ontvangen. Het gaat over zijn uitspraken over Palestijnse asielzoekers. Vorige week zei Markkassower voor de camera dat Nederland Palestijnse asielzoekers met geweld bij de grens moet tegenhouden. De aangevers vinden dat die uitlatingen aanzetten tot geweld en haat. Het OM in Amsterdam gaat de aangiftes beoordelen. Vorige week woensdag is op het Spaanse eiland Ibiza een 23-jarige Nederlander opgepakt. Hij had 56.000 ecstasypillen en een kleine 50 kilo ketamine bij zich. De Rotterdamse politie heeft ondertussen een loods doorzocht die op naam van de gearresteerde man uit Den Bosch staat. In de loods werd ruim 100 kilo MDMA en ook 1000 kilo grondstoffen voor de bereiding van drugs gevonden. In de loods was een 33-jarige man aanwezig, ook hij is aangehouden. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat het tot donderdag oefeningen houdt met het nucleaire arsenaal. Daaraan doen ruim 64.000 militairen mee. Er wordt onder meer geoefend met het lanceren van ballistische en kruisraketten. Ook buurland Belarus zou meedoen aan de oefeningen. Rusland gebruikt Belarus als uitvalbasis voor zijn strijdmacht en zou een deel van zijn nucleaire arsenaal daar hebben gestationeerd. Oekraïne is woedend over de oefeningen en spreekt van ongekende provocatie voor de wereldwijde veiligheid. Voedselwaakhond Foodwatch heeft in alledaagse producten bij Albert Heijn en Jumbo verboden pesticiden aangetroffen. Het gaat om paprikapoeder, chilipoeder, komijn, thee en rijst. Foodwatch testte 64 producten in 4 verschillende landen. In 49 van de producten werden pesticidenresten gevonden. In 45 van die geteste gevallen waren het bestrijdingsmiddelen die in de Europese Unie niet gebruikt mogen worden. De in Nederland geteste producten worden verkocht bij de Albert Heijn en de Jumbo. Het weer overwegend bewolkt, in het noordoosten nog wat zon, in het zuidwesten kan het gaan regenen. Bij een matige zuidwind wordt het 13 tot 17 graden. Dit was het radionieuws.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinaties snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleenbehandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
16: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
17: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
18: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
19: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
20: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf €100.000 voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
21: Haal de hotelbeleving in huis met Benassi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
22: Schakel maar in.
23: Van harte welkom.
24: Schakel maar in.
22: En geniet.
25: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
22: Gewoon lekker lang luisteren.
26: Wat zegt u?
27: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Dit is het regio-nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. Inwoners van de Kerkstraat en Sprangkapelle zaten maandagmiddag urenlang zonder stroom. De storing begon om 6:50 ochtends. De eerste verwachting was dat het om 10:00 ochtends opgelost zou zijn, maar dit werd uiteindelijk 4:30 middags. Volgens Enexis was er iets mis met een kabel die de stroomstoring veroorzaakte. Het is een van de vele stroomstoringen van de laatste tijd in de Langstraat. Na 7 jaar afwezigheid komt Heusden voor elkaar weer met een vrijwilligersmarkt. Hier kunnen clubs en verenigingen uit de gemeente Heusden kennis maken met vrijwilligers. Door de coronacrisis stopten veel vrijwilligers met hun werkzaamheden, waardoor ook de markt niet kon terugkeren. De vrijwilligersmarkt vindt nu plaats op 19 september in de Voorste Venne in Drunen. Er wordt op dit moment hard gewerkt om de puinhoop van de meubelboulevard in Waalwijk op te ruimen. De grote brand die daar uitbrak is inmiddels 3 weken geleden, maar de puinhoop en de rooklucht zijn nog altijd aanwezig. Het zal ongetwijfeld nog lang duren voordat de schade hersteld is. Een item over de opruimingsdiensten en de gevolgen van de brand is vandaag terug te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke zondagochtend tussen 11 en 12 uur presenteert Ricardo Leijbers het pophistorisch programma The Beatles and the Stones. Laat je verrassen door verhalen en herkenbare muziek uit de jaren 60 en 70. The Beatles and the Stones. Elke zondag hier op Langstraat FM.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
5: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Er is door vakbond FNV een meldpunt voor de beveiligers op Schiphol geopend die sinds gisteren zijn overgegaan naar een andere werkgever. De vakbond wil met het meldpunt problemen, ervaringen en signalen binnenhalen om te kijken waar de beveiligers tegenaan lopen. Op dit moment is het chaos op de werkvloer van Schiphol. De luchthaven werkte altijd met 5 beveiligingsbedrijven, nu zijn dat er nog 3. Gisteren ontstonden door de nieuwe werkwijze in verschillende vertrekhallen lange rijen en misten passagiers hun vlucht. Volgens de advocaten van de 53-jarige Saïd R. heeft de EBI in Vught meegeluisterd naar de gesprekken die zij met hun cliënt hebben gevoerd. Eind april kwamen de advocaten erachter dat de gesprekken op de gang te horen waren geweest. Zij hebben de EBI om uitleg gevraagd, maar nog geen antwoord gekregen. R. kreeg eerder een levenslange gevangenisstraf en zou vandaag mogelijk een verklaring afleggen over de moord op Ranko Shekish in 2016. Dat gaat niet door omdat de advocaten dit niet met hun cliënt hebben kunnen voorbereiden. Een rechter in het Belgische Dendermonde heeft de nog altijd voortvluchtige drugsbaron Bolle Jos tot 8 jaar celstraf veroordeeld. Dit vanwege een drugsmokkel vanuit Sierra Leone naar Antwerpen. Daarnaast heeft Jos Leidekkers een boete van €80.000 en een havenverbod van 10 jaar gekregen. De rechter gaf zijn handlangers celstraffen tot 10 jaar, boetes en ook een verbod voor de Antwerpse haven. Bolle Jos zou in Sierra Leone wonen en ook Nederland doet verwoede pogingen hem uitgeleverd te krijgen, maar tot nu toe zonder succes. In het zuiden van Spanje zijn bij een schietincident zeker 2 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Spaanse krant El País. Er zouden 4 zwaar gewonden zijn gevallen, onder wie 2 kinderen. Nadat de dader eerst op de vlucht was geslagen, heeft hij zichzelf aangegeven op het plaatselijke politiebureau. De 2 overledenen zijn zijn ouders en 1 van de zwaar gewonden is zijn 7 maanden oude zoontje. Het weer overwegend bewolkt, in het noordoosten nog wat zon, in het zuidwesten kan het gaan regenen. Bij een matige zuidwind wordt het 13 tot 17 graden. Dit was het radionieuws.
7: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
12: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
13: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
12: Oh ja?
13: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
12: Klinkt goed.
14: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
15: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
16: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
17: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
18: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
17: Klinkt goed.
18: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
19: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
20: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
21: Mensenrelatie, Radboud Visser.
22: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
21: Jazeker.
23: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
24: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
25: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
26: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
27: Ah, mijn rug. Beweeg. Hé, wat? Huh? Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
28: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
29: Schakel maar in.
30: Van harte welkom.
31: Schakel maar in.
29: En geniet.
32: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
33: Gewoon lekker lang luisteren.
34: Wat zegt u?
35: Gewoon lekker luisteren.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Sien van der Kaa. Inwoners van de Kerkstraat en Sprangkapelle zaten maandagmiddag urenlang zonder stroom. De storing begon om 6:50 ochtends. De eerste verwachting was dat het om 10:00 ochtends opgelost zou zijn, maar dit werd uiteindelijk 4:30 middags. Volgens Enexis was er iets mis met een kabel die de stroomstoring veroorzaakte. Het is een van de vele stroomstoringen van de laatste tijd in de Langstraat. Na 7 jaar afwezigheid komt Heusden voor elkaar weer met een vrijwilligersmarkt. Hier kunnen clubs en verenigingen uit de gemeente Heusden kennis maken met vrijwilligers. Door de coronacrisis stopten veel vrijwilligers met hun werkzaamheden, waardoor ook de markt niet kon terugkeren. De vrijwilligersmarkt vindt nu plaats op 19 september in de Voorste Venne in Drunen. Er wordt op dit moment hard gewerkt om de puinhoop van de meubelboulevard in Waalwijk op te ruimen. De grote brand die daar uitbrak is inmiddels 3 weken geleden, maar de puinhoop en de rooklucht zijn nog altijd aanwezig. Het zal ongetwijfeld nog lang duren voordat de schade hersteld is. Een item over de opruimingsdiensten en de gevolgen van de brand is vandaag terug te zien op Langstraat TV. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vorig jaar heeft de Nederlandse Loterij, bekend van onder andere Lotto, Staatsloterij en Toto, 8 miljoen euro verlies geleden. In 2024 maakte de kansspelorganisatie nog 31 miljoen euro winst. Volgens eigen zeggen is de kansspelbelasting de belangrijkste reden voor het verlies. Vorig jaar werd er voor 5,1 miljard euro bij de spellen ingelegd. De omzet kwam uit op 681 miljoen euro, waarvan 200 miljoen euro in de laadjes van de Nederlandse staat, sportkoepel NOC-NSF en verschillende goede doelen terechtkwamen. De regeling dat toeristen visumvrij voor maximaal 60 dagen Thailand mogen bezoeken komt te vervallen. Vakantiegangers uit Nederland en 92 andere landen krijgen hiermee te maken. De regeling werd in 2024 in het leven geroepen om de toerismesector na de coronapandemie een boost te geven. De maximale verblijfsduur voor visumvrij reizen wordt teruggeschroefd naar 15 of 30 dagen, afhankelijk van het land. De regels worden aangescherpt om misbruik door criminelen te voorkomen. Het Egyptische ministerie van Binnenlandse Zaken meldt dat bij een schietpartij zeker 8 mensen om het leven zijn gekomen. 5 anderen raakten gewond. De schutter opende vanuit een auto het vuur op voorbijgangers. Na zijn daad sloeg hij op de vlucht. Vervolgens werd hij door de politie ingesloten en bij het vuurgevecht dat ontstond werd hij gedood. De dader zou psychiatrisch patiënt geweest zijn. Een motief is nog niet bekend en de zaak wordt onderzocht. Volgens de Israëlische financiënminister Smotrich wil het internationaal strafhof in Den Haag hem aanhouden. Op basis van informatie van anonieme bronnen zou het gaan om vermeende misdaden tegen de menselijkheid. Smotrich is voor het volledig annexeren van de Westoever. De Israëlische financiënminister laat weten zich niet door het strafhof in Den Haag te laten intimideren. Het hof heeft bevestigd, nog ontkend, dat het Smotrich wil arresteren. Het weer overwegend bewolkt. Hier en daar valt regen. Bij een matige zuidenwind is het 13 tot 17 graden. Dit was het radionieuws.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
8: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
11: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinaties snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
12: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
13: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
14: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
15: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
16: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
17: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
18: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
19: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
20: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
21: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
22: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
23: Schakel maar in.
24: Van harte welkom.
25: Schakel maar in.
23: En geniet.
26: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
23: Gewoon lekker lang luisteren.
27: Wat zegt u?

Terug in de jaren 80 met Diana Michael Walden en Divine Emotions. Die andere was Gimme, Gimme, Gimme. Ik wou bijna zeggen, we begonnen met Gimme, Gimme, maar dat was die andere eerst van Diana Michael Walden. Goedemiddag en hartelijk welkom. De middagmix voor dinsdag op Langstraat FM. Wees welkom. Je weet het, je kunt dit programma besturen door je wensen kenbaar te maken op twee manieren. Kan via de e-mail middagmix@langstraatmedia.nl of anders wel via de WhatsApp van de studio 06-21-21-32-10. Wat doen we vandaag? Het origineel onder cover, Sien van de Kamer, het regionieuws. Uiteraard weer en verkeer. En de zaken in de playlist al hier. En je weet het, hè, als je dat te melden hebt als vereniging, ook dat kan. Gratis agendabericht. Laat het mij maar weten. Ook dat kun je gewoon melden via middagmix@langstraatmedia.nl. Dan nemen we dat gewoon even mee. Hier. Geen enkel probleem. En voor de rest kun je nog meekijken in de radiostudio vandaag. De livestreams zijn er weer. Studio Vlijmen is in de lucht. www.rijnrozendaal.nl. Rijn met een korte ei, Rozendaal met twee O's en een S. www.rijnrozendaal.nl. En even klikken op de tab Rijn Live. We kijken in de tipraden van dit moment. Binnenkort verwachten de fles in de 50. Ruben Hillen en 20 Seconds. I've got

succesverhaal. Ik kan het ook een keer zijn. Als je niet goed met de financiën omgaat, dan word je een hele rare man. Jouw middagmix op dinsdag kan jou het schelen. De jaren 90 naar je 2, dat in Best Me Much klinkt nu hier op Langstad FM.

Terwijl het langzaam begint te regenen in Vlijmen, hier aan de Lisdodde, waar de studio zit, waar we de mensen uitzenden. Pieter Letts en The Rain leidt ons weer naar deze gauw houden. Hoor je niet zo heel vaak meer op de radio. Chris Williams, From Canyon to Canyon.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. Inwoners van de Kerkstraat en Spankapelle zaten maandagmiddag urenlang zonder stroom. De storing begon om 6:50 ochtends. De eerste verwachting was dat het om 10:00 ochtends opgelost zou zijn, maar dit werd uiteindelijk 4:30 middags. Volgens Enexis was er iets mis met een kabel die de stroomstoring veroorzaakte. Het is een van de vele stroomstoringen van de laatste tijd in de Langstraat. Na 7 jaar afwezigheid komt Heusden voor elkaar weer met een vrijwilligersmarkt. Hier kunnen clubs en verenigingen uit de gemeente Heusden kennis maken met vrijwilligers. Door de coronacrisis stopten veel vrijwilligers met hun werkzaamheden, waardoor ook de markt niet kon terugkeren. De vrijwilligersmarkt vindt nu plaats op 19 september in de Voorste Venne in Drunen. Er wordt op dit moment hard gewerkt om de puinhoop van de meubelboulevard in Waalwijk op te ruimen. De grote brand die daar uitbrak is inmiddels 3 weken geleden, maar de puinhoop en de rooklucht zijn nog altijd aanwezig. Het zal ongetwijfeld nog lang duren voordat de schade hersteld is. Een item over de opruimingsdiensten en de gevolgen van de brand is vandaag terug te zien op Langstraat TV. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Siem, dankjewel. Ik heb nog het weerbericht voor je. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen bewolkt en vanaf het westen trekken meerdere buien over. Bij een matige tot vrij krachtige wind uit het zuiden wordt het 14 tot lokaal 17 graden. Vanavond en vandaag blijven vooral in het binnenland buien mogelijk. In het westen is het vaker droog. Afkoelen doet het amper. Minima tussen de 11 en 13 graden. Ook woensdag enkele buien, maar in de loop van de middag vanuit het westen droger met steeds meer de zon. Maxima liggen daarbij tussen de 15 en 18 graden. Langzaam maar zeker wordt een tandje warmer, mensen. Dan de verkeersinformatie. 13 files, 29 kilometer in totaal. Dit zijn de knelpunten in onze regio. De A2, Utrecht richting Zethovenbos, tussen Nieuwegein-Zuid en Afrit Everdingen. Langzaam rijdt tot stilstaand verkeer. De rechte rijstrook is dicht. Wegdek is daar in slechte toestand. Staat 3 kilometer file, de vertraging zo'n 3 minuten. Dan de N279, Roermond richting Zethovenbos, tussen Helmond Centrum en Beek en Donk. Langzaam rijdt tot stilstaand verkeer. 2 kilometer file, de vertraging 11 minuutjes. En ook op diezelfde N279... Sint-Ogenbos richting Roermond tussen Beekendonk en Helbond Noord. Langzaam rijdt tot stilstaand verkeer. 3 kilometer file, de vertraging 10 minuten. Tot zoveel weer en verkeer. We kijken in de playlist al hier. Neil Horan en Dinner Party is hier in de middagmix.

0: Neil Horan en Dennis Pauly. Het leidt ons naar het origineel in de koffer. Twee platen met een duidelijke relatie. Goede ideeën. Je mag me helpen. Stuur je suggestie in via middagmix@langstadmedia.nl. Vandaag het volgende in dit item. Het was in 1967. Long time ago, mijn geboortejaar. Ook het geboortejaar van Willem-Alexander. En van meneer Rutte. Dat Tommy James en de Scandals I Think We're Alone nou uitbracht. Tip is trouwens van Anton. Anton Nachtzaam hoor je straks weer om 5 uur in Van Zessen Klaar. Hij zei tegen mij, wacht eens even, ik heb een hele leuke tip voor je. Deze moet je even doen. Dus hij is deze keer eigenlijk ingestuurd door Anton. Anton, dankjewel. Het origineel dus van Tommy James en de Scandals en Think We're Alone Now uit 1967. Tja, wat kennen we deze club nog meer van? Crimson and Clover, Hanky Panky, Moni Moni en Sweet Cherry Wine. Maar Think We're Alone Now heeft nu in de top 40 gestaan, maar is wel terug te vinden op het gelijknamige album van Tommy James en de Scandals. Hoe dan ook, deze song is bijgebleven, want in 1988 dacht Tiffany, weet je wat, ik doe hem nog een keertje over. Ik restel hem eventjes en dan krijg ik het een wat dansbaarder jasje. En ook niet verkeerd gedaan hoor. Maar snel bepaald je dat leuker vindt, het origineel van Tommy James en de Scandals. Think We're Alone Now uit 1967. Of weer Tiffany, Think We're Alone Now uit 1988, een betere. Aan jou de keuze bij deze.
1: Het origineel
2: en de cover.

0: Maar een beetje sneu allemaal, hè. Het origineel heeft niet in de top 40 gestaan, maar deze cover wel. Het was zelfs 11 weken in de top 40 aanwezig en haalde nog de nummer 2 positie. Dus ja, zo kan het gebeuren. Pronk hem andermans sfeer, een andere vormgeving. En in één keer had het wel een hit. Anton zegt, ik ga vandaag een keertje voor de cover. Vind ik veel mooier dan het origineel. Ja, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Alles alleen al hoe het klinkt. Het ene is zo mono als de kont van mijn oma. En Tiffany klinkt lekker stereo. En Tiffany is bekend vanaf hun lekkere dingen die stereo zijn.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5. Dit is de flitsschijf van deze week.
3: Miss Montreal met schuilen.

Fred schrijft nu met Montreal, heet Schuilen. Eens kijken wat hij gaat doen de komende weken in de lijstjes. We houden het nou voor je in de gaten. En aankomende zaterdag weet hij of hij doorgaat. Ik haalde net wat door elkaar. André die zegt, van ik heb toch gereageerd als zijnde. Doe maar het, de koffer deze keer. Ja, André, je bent niet Anton, maar André. Anton heeft hem aangevraagd. Dat, de een heet Anton, de ander heet André. Tijd op elkaar, het rijmt ook nog. Dus ja, het kan maar zo zijn dat je dan wat dingen door elkaar gaat halen. Het zal de leeftijd zijn hier. Anyways. Het origineel de cover, als je dan een goede idee hebt, laat het mij maar weten. Hè. Je kunt het doorgeven op middagpix@langstadmedia.nl. Elke werkdag zijn we er, van maandag tot en met vrijdag is het dan. Hè. En je kan maar zo een keer aan de beurt komen. Ga je voor de eeuwige roem, om het zo maar te zeggen. Dat deed André ook, gaat voor de eeuwige roem. Hij vond de cover beter. Dan deze formatie. Dit was de laatste single in de jaren 90. Toen was het een paar jaren stil, toen kwam het album Savinity. En Culture Beat met Mr. Vane. Maar dit was nog die andere hit. Culture Beat, Not Deeper Meaning. Terug van de jaren 90 hier en Let The Beat Take It All.

Level 42 was zijn laatste gedaan in deze aflevering van de Middagmix. Het is alweer klaar, mensen. Een uurtje is zo voorbij. Ik weet het. Mooi liedjes duren nooit lang. Het is zo weer afgelopen. En moet je weer wachten tot morgen. Ideeën voor de playlist van morgen? Laat het mij wel weten. Hè. Reacties zijn welkom op middagmix@langstraatmedia.nl of de WhatsApp 06-21-21-3210. Zometeen nog een paar uurtjes non-stop. En om 5 uur Anton Nachtzaam met Van Zessen klaar. Hij is de playlist aan het voorbereiden, dus dat gaat helemaal goed komen. Ik zeg tot morgen. Dan weer in de middag.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Royal Pop horloges van Swatch, die afgelopen weekend in 3 Nederlandse filialen van het horlogebedrijf zouden worden verkocht, zijn uit veiligheidsoverwegingen naar het hoofdkantoor teruggestuurd. Zaterdag moesten de winkels in Leidschendam, de Amsterdamse PC Hoofdstraat en Utrecht dicht blijven, omdat er te veel mensen naar de winkels waren gekomen om zo'n horloge te kopen. Er werd besloten de betreffende winkels vanwege de veiligheid 3 dagen te sluiten. Ondanks de oorlog in het Midden-Oosten blijken in april meer passagiers via Schiphol het vliegtuig te hebben gepakt in vergelijking met het jaar ervoor. Het gaat om bijna 6 miljoen passagiers. Dat was een kleine 3% meer dan in 2024 en april is daarmee de drukste maand van dit jaar tot nu toe. Het aantal vluchten naar het Midden-Oosten echter zakte met 56% in naar ruim 84.000 passagiers. Vanwege de oorlog in Iran werd er niet van en naar verschillende bestemmingen in de golfregio gevlogen. In Straatsburg heeft de toenmalige Duitse bondskanselier Angela Merkel de Europese Orde van Verdiensten gekregen. Op het moment dat het erelintje werd opgespeld, kreeg zij een staande ovatie van de leden van het Europees Parlement. De 71-jarige Merkel werd geprezen voor haar rol als verbinder tussen Oost en West. De oud-bondskanselier bedankte de EU voor de onderscheiding en waarschuwde Europa dat de waarden onder druk zijn komen te staan. De eigenaar van het Spaanse modebedrijf Mango, Jonathan Andic, is opgepakt. Dit in verband met de dood van zijn vader in 2024. Senior kwam na een wandeling met zijn zoon Jonathan om het leven na een val van een klif. Dat gebeurde in de buurt van Barcelona. Begin 2025 werd de zaak gesloten omdat er volgens de rechter geen aanwijzingen voor een misdrijf waren. In oktober werd het onderzoek heropend vanwege tegenstrijdigheden in de verklaringen van Jonathan. Het weer overwegend bewolkt. Hier en daar valt regen. Bij een matige zuidenwind is het 13 tot 17 graden. Dit was het radionieuws.
7: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
8: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
12: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
13: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
14: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
15: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
14: Klinkt goed.
15: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
16: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
17: Mensenrelatie, Radboud Visser.
18: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
17: Jazeker.
19: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
20: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
21: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
20: Help je mee?
22: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden. Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
23: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
24: Ah, mijn rug. Beweeg. Hé, wat? Huh? Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
25: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
26: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
27: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
28: Schakel maar in.
29: Van harte welkom.
30: Schakel maar in.
28: En geniet.
31: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
28: Gewoon lekker lang luisteren.
32: Wat zegt u?
30: Gewoon lekker.

0: Dit is het regio-nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. Inwoners van de Kerkstraat en Spankapelle zaten maandagmiddag urenlang zonder stroom. De storing begon om 6:50. De eerste verwachting was dat het om 10:00 opgelost zou zijn, maar dit werd uiteindelijk 16:30. Volgens Enexis was er iets mis met een kabel die de stroomstoring veroorzaakte. Het is een van de vele stroomstoringen van de laatste tijd in de Langstraat. Na 7 jaar afwezigheid komt Heusden voor elkaar weer met een vrijwilligersmarkt. Hier kunnen clubs en verenigingen uit de gemeente Heusden kennis maken met vrijwilligers. Door de coronacrisis stopten veel vrijwilligers met hun werkzaamheden, waardoor ook de markt niet kon terugkeren. De vrijwilligersmarkt vindt nu plaats op 19 september in de Voorste Venne in Drunen. Er wordt op dit moment hard gewerkt om de puinhoop van de meubelboulevard in Waalwijk op te ruimen. De grote brand die daar uitbrak is inmiddels 3 weken geleden, maar de puinhoop en de rooklucht zijn nog altijd aanwezig. Het zal ongetwijfeld nog lang duren voordat de schade hersteld is. Een item over de opruimingsdiensten en de gevolgen van de brand is vandaag terug te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke dinsdagavond van 8 tot 10 trakteren Arno, Mirabel en Anton je op hits uit de 60s, 70s en 80s. Vraag jouw favoriete nummer aan via de studio WhatsApp op 06 21 21 32 10. Arno and Friends, elke dinsdagavond. Hier op Langstraat FM.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Telegraaf meldt dat jeugdrechtadvocaten en de sociale advocatuur van mening zijn dat meldingen van kindermishandeling bij Meldpunt Veilig Thuis te lang blijven liggen. Dat betekent dat kinderen lang in een onveilige situatie zitten. De wet zegt dat binnen 5 dagen bekeken moet worden of een kind veilig is, en dat wordt geregeld niet gehaald. Veilig Thuis laat weten dat alle meldingen binnen 24 uur gelezen en beoordeeld worden. Met onveilige situaties gaat men direct aan de slag, maar soms blijkt een situatie achteraf ernstiger te zijn. En over 3 weken zal jeugdminister Sterk met alle instanties die bij de zaak van de ernstig mishandelde kinderen uit Stadskanaal betrokken zijn overleggen. Sterk wil dat er een scenario komt waarbij nog voor de zomer actie ondernomen wordt, omdat dit gewoon niet mag gebeuren. De minister noemt de 2 opgepakte moeders ziek in hun hoofd en heeft de Tweede Kamer gegarandeerd dat de betrokken kinderen veilig zijn. De moeders worden de komende dagen nog vastgehouden. Het Openbaar Ministerie is bezig met een strafrechtelijk onderzoek. Volgens justitieminister David van Weel heeft het kabinet geen geld meer over voor het luchtalarm. De Rijksoverheid gaat het systeem dat verouderd is niet vervangen. Dat houdt in dat er ook een einde komt aan de test van het luchtalarm dat iedere eerste maandag in de maand om 12 uur 's middags afgaat. Nederland telt 4278 alarmpalen en die schijnen niet iedereen te bereiken. In geval van nood stuurt NL Alert berichten via zendmasten naar mobiele telefoons. Een grote meerderheid in het Europees Parlement heeft ingestemd met een nieuw kwotum voor de import van staal. Dat houdt in dat 18,3 miljoen ton staal tariefvrij kan worden ingevoerd. Dat is 47% minder dan het huidige kwotum. Het parlement wil verder het staalimporttarief buiten het kwotum van 25 naar 50% verhogen. Als de lidstaten instemmen, kan het nieuwe staalkwotum vanaf 1 juli al ingaan. Het weer overwegend bewolkt. Hier en daar valt regen. Bij een matige zuidenwind is het 13 tot 17 graden. Dit was het radionieuws.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Flex Estate, de nieuwe standaard in vastgoed. Open biedingen, volledig inzicht, slimme tools en extra diensten. Met Flex Estate verkoop of verhuur jezelf. Of vergroot je jouw bereik naast je makelaar. Maak nu tijdelijk gebruik van gratis adverteren via flexestate.nl.
7: Flex Estate. Own your deal.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
12: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
11: Oh ja?
12: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
11: Klinkt goed.
13: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
14: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
15: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen. Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
16: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
17: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
18: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
19: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
20: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
21: Mensenrelatie, Radboud Visser.
22: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
21: Jazeker.
23: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
24: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
25: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
26: Schakel maar in.
27: Van harte welkom.
28: Schakel maar in.
26: En geniet.
29: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
26: Gewoon lekker lang luisteren.
30: Wat zegt u?
28: Gewoon lekker.

It's a rainy afternoon, 19.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. De peukenposters bij het busstation Vredesplein in Waalwijk hangen er nu bijna 2 maanden. Volgens de gemeente is de campagne een succes en wordt het doel van minder afval behaald. Op de peukenposters kunnen rokers hun peuk uitdrukken om zo met de brandplekken tot een boodschap te komen. Vervolgens kunnen zij deze peuk meteen in de prullenbak gooien die eronder staat. Op de plaatsen waar mensen zitten, in het midden van het busstation, gaat de gemeente nog vervolgstappen inzetten om ook daar het afval te verminderen. De gemeente Loon op Zand wil van inwoners weten welke locaties zij geschikt vinden voor extra laadpalen. Momenteel telt de gemeente Loon op Zand 778 elektrische auto's en neemt de vraag naar laadpalen alleen maar toe. Inwoners kunnen hun mening geven via het participatieplatform van de gemeente. Daar kunnen zij per locatie aangeven of er een laadpaal daar geschikt is of niet. Het kunstpodium in Dongen kreeg afgelopen maandag slecht nieuws. Bij het oude pand van de Heilig Hartschool waren meerdere muziekinstrumenten van de kunstvereniging gestolen. Een aantal kinderen repeteerden daar voor een muziekproject. Onder andere 3 microfoons, een gitaar, een basgitaar en een speaker werden meegenomen. Via Facebook roept het kunstpodium de daders op om de spullen terug te brengen. Het seizoen zit er inmiddels op voor RKC Waalwijk en de spelers hebben nu ook vakantie. Een mooi moment om terug te blikken op het eerste seizoen van hoofdtrainer Sander Duits. Langstraat Media blikte in een interview met de oefenmeester terug op het afgelopen jaar, de belangrijke momenten en het mislopen van de promotie. Dit interview is donderdag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij een passie voor sport en ben jij de presentator die wij zoeken? Wil je voor de sport in de Langstraat iets betekenen? Meld je dan aan als sportpresentator of verslaggever op

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Noord-Brabant heeft de politie vanmorgen 9 personen opgepakt. Ze worden verdacht van het overtreden van de opiumwet. Aan de invallen in panden in Oosterwijk en Tilburg werkten een kleine 200 agenten mee. De verdachten zijn tussen de 21 en 29 jaar oud. De politie heeft verschillende goederen in beslag genomen. Volgens Omroep Brabant gaat het ook om auto's, maar de politie wil dat niet bevestigen. In Loosdrecht wordt een noodverordening voor het gebied rond het gemeentehuis waar asielzoekers zijn ondergebracht tot donderdagochtend 6 uur verlengd. De eerder verlengde maatregel gold tot vanmorgen 6 uur. Mensen mogen alleen in de buurt komen als ze een aantoonbare reden hebben. In het gebied mogen maximaal 4 personen bij elkaar komen. Ze mogen geen stokken, stenen, zwaar vuurwerk of wapens bij zich hebben. In Loosdrecht liepen de afgelopen weken demonstraties tegen de komst van asielzoekers compleet uit de hand. Er is een celstraf van 24 jaar geëist tegen de man die verdacht wordt opdracht te hebben gegeven voor de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Het slachtoffer werd op 1 januari 2014 tijdens het uitlaten van zijn honden doodgeschoten. Het zou hier om een vergismoord gaan. Mogelijk was drugsbaron Dennis van den B het doelwit. Zweekhorst woonde in de buurt en leek op hem. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat de 58-jarige René F. opdracht voor de moord heeft gegeven. F. ontkent de beschuldigingen. Het is nog altijd onduidelijk wie de schutter in deze zaak is geweest. In het Belgische Halle is de politie bestolen van duizenden flessen lachgas die kort geleden door agenten in Brussel in beslag waren genomen. Wegens ruimtegebrek liet de politie de flessen in dezelfde loods achter waar ze werden gevonden. Agenten wisten een drugsbende op te rollen en arresteerden meerdere verdachten. Op de loods werd een nieuw slot geplaatst, maar dat mocht niet baten. Dieven hebben alle flessen met een straatwaarde van rond de 300.000 euro achterover gedrukt. Het weer. Vanavond en vannacht valt hier en daar regen. Het kwik daalt naar een graad of 12. Aan zee kan het stevig waaien, windkracht 5 of 6. Dit was het radionieuws.
7: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
8: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
12: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
13: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
14: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
13: Oh ja?
14: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
13: Klinkt goed.
15: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
16: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
17: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
18: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
19: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
20: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
21: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
22: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
23: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
24: Ah, mijn rug.
25: Beweeg.
24: Hè? Wat? Huh?
25: Ik ben het. Je rug.
24: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
26: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
27: Schakel maar in.
28: Van harte welkom.
29: Schakel maar in.
27: En geniet.
30: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
27: Gewoon lekker lang luisteren.
31: Wat zegt u?
29: Gewoon lekker lang luisteren.
31: Goed zo.
32: Langstraat FM.
27: Iedere maandag tot en met vrijdag van 5 tot 6.
32: Je luistert naar Van Zessen Klaar met Anton Mazza.
33: Ja? Nou, zijn we er klaar voor?
34: Zo, we gaan beginnen.

0: zoals gewoonlijk weer met 2750 dingen tegelijk bezig die nachts aan. En dan zeggen ze wel eens dat de mannen niet kunnen multitasken. Maar goed, valt ook wel mee, denk ik. Het is 5:10.
1: Van zessen klaar met Anton Nachtveld.
0: Die zegt een prima goedemiddag. Er staat 476 kilometer aan één gesloten blik in Nederland. En tot en met morgen is het wisselvallig met regen of een enkele stevige bui. En het wordt maximaal 19 graden in de streek. Dat gezegd hebbende, dat we dat later in dit uur allemaal wat meer uitgebreider gaan behandelen, hebben we uiteraard ook nog de nieuwe flitsschijf, de speciale aanbieding, het weerverkeer en de regionale nieuwsupdate met Siem van der Kaap. En de meest recente van Eva Max. Dit is Kill It Queen.

hebben we het er maar druk mee. Am I the man in the middle? Nou, volgens mij ben ik hier maar in mijn up in de studio. Studio 626, zij het vanavond van Putten. Live op Langstraat FM. En om dat te onderstrepen hebben we wat verkeersinformatie voor je. Er staat in totaal 538 kilometer file. Staan onder andere op de A2 afrit Breukelen. Langzaam rijdt verkeer op de hoofdrijbaan tussen afrit Vinkeveen en afrit Breukelen 5 kilometer. Afrit Weert Noord is afgesloten door een defecte vrachtwagen. Langzaam rijdt verkeer op de A2 hoofdrijbaan tussen knooppunt Everdingen en afrit Beest. Oorzaak is een slecht wegdek. 4 kilometer file, 9 minuten vertraging. Rijdt langzaam op de hoofdrijbaan tussen de Martinus Nijhofbrug en afrit Kerkdriel. 5 kilometer file. Stilstaand verkeer op de verbindingsweg A2 vanuit Amsterdam. 3 kilometer file. Randweg Eindhoven. Stilstaand verkeer op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Hocht en knooppunt Leenderheide. 2 kilometer. Langzaam rijdt verkeer tussen knooppunt Eckersweijer en knooppunt Hocht. Nog een keer 3 kilometer. Staat stil op de hoofdrijbaan tussen afrit Rosmalen West en afrit Veghel op de ring Zetterhombos. 2 kilometer. Op diezelfde ring staat het ook stil op de hoofdrijbaan tussen Maasbrug en afrit Rosmalen West. Nog een keer 2 kilometer. Stilstaand verkeer op de parallelrijbaan tussen Maasbrug en knooppunt Vught. 8 kilometer, een half uur vertraging. Dan hebben we nog stilstaand verkeer op de verbindingsweg A2 Vuiten Den Bosch. 1 kilometer. De file al daar. A16, langzaam rijdt verkeer op de hoofdrijbaan tussen afrit Dordrecht Centrum en de Moerdijkbrug. 7 kilometer file. De A27 staat stil op de hoofdrijbaan tussen de Keizersveerbrug en afrit Oosterhout. 4 kilometer. Stilstaand verkeer op de hoofdrijbaan tussen afrit Beeldhoven en knooppunt Oost, knooppunt Everdingen. Oorzaak is een incident op een aansluitende weg. 70 minuten vertraging, 18 kilometer. Het rijdt ook langzaam op de A59 op de hoofdrijbaan tussen afrit Hank en knooppunt Hoijpolder 2 kilometer. Stilstaand verkeer op de hoofdrijbaan tussen afrit Noordloos en de Merwedebrug nog een keer 4 kilometer. Het rijdt langzaam op de hoofdrijbaan tussen de Merwedebrug en Nieuwendijk nog een keer. Staat het daar vast voor een kilometer of... Want de pagina die verspringt dus weer dan eventjes 9 kilometer. Ja, ongelooflijk. A67 staat er stil op de hoofdrijbaan tussen Eersel en Hapert 2 kilometer. Dan nog even terug naar de A58. Wat waar, die pagina die sprong net weg. Langzaam rijdt verkeer op tussen afrit Best en Moergestel 4 kilometer. Stilstaand verkeer tussen Ulvenhout en knooppunt Galder. En daar sta je stil over 2 kilometer. En tot besluit stilstaand verkeer op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Batadorp en Moergestel 9 kilometer. En dat levert ruim 20 minuten vertraging op.

En ze schreeuwen het ook nog van de daken, jongens. Ja. Miss Montreal. Ik zag ze live op Keningsdag. Ik zei het destijds ook al in Dokkum in Friesland. Dat was Miss Montreal. En ik heb het aan ze gevraagd, maar eigenlijk wilde ze niet. Maar toch, she wants to dance with me.

0: Sardinas, and they are riding on a train. Een beetje regenachtig of het die regenbuien zich vanavond een beetje door gaan zetten, dat vertellen we zo meteen. Maar eerst om bijna 5:55 gaan we schakelen met de nieuwsdesk. Daar zit voor ons Sim van der Ka.
1: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Sim van der Ka. De peukenposters bij het busstation Vredesplein in Waalwijk hangen er nu bijna 2 maanden. Volgens de gemeente is de campagne een succes en wordt het doel van minder afval behaald. Op de peukenposters kunnen rokers hun peuk uitdrukken om zo met de brandplekken tot een boodschap te komen. Vervolgens kunnen zij deze peuk meteen in de prullenbak gooien die eronder staat. Op de plaatsen waar mensen zitten, in het midden van het busstation, gaat de gemeente nog vervolgstappen inzetten om ook daar het afval te verminderen. De gemeente Loon op Zand wil van inwoners weten welke locaties zij geschikt vinden voor extra laadpalen. Momenteel telt de gemeente Loon op Zand 778 elektrische auto's en neemt de vraag naar laadpalen.

0: alleen maar toe. Inwoners kunnen hun mening geven via het participatieplatform van de gemeente. Daar kunnen zij per locatie aangeven of er een laadpaal daar geschikt is of niet. Het kunstpodium in Dongen kreeg afgelopen maandag slecht nieuws. Bij het oude pand van de Heilig Hart School waren meerdere muziekinstrumenten van de kunstvereniging gestolen. Een aantal kinderen repeteerden daarvoor een muziekproject. Onder andere 3 microfoons, een gitaar, een basgitaar en een speaker werden meegenomen. Via Facebook roept het kunstpodium de daders op om de spullen terug te brengen. Het seizoen zit er inmiddels op voor RKC Waalwijk en de spelers hebben nu ook vakantie. Een mooi moment om terug te blikken op het eerste seizoen van hoofdtrainer Sander Duits. Langs Straat Media blikte een interview met de oefenmeester terug op het afgelopen jaar, de belangrijke momenten en het mislopen van de promotie. Dit interview is donderdag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Dankjewel, Siem van der K. voor de regionale nieuwsupdate. Tijd voor het weer. Tot en met morgen is het wisselvallig met regen of een enkele stevige bui. Temperatuur loopt wel wat geleidelijk op. Het werd vanmiddag al een graad of 17 en morgen wordt het maximaal 19 graden. Vanaf donderdag breekt er een zomerse periode aan waarbij de temperatuur flink, maar dan ook flink stijgt. In het Pinksterweekend wordt het regionaal zelfs zeer warm tot tropisch. Even kijken, vanavond is het bewolkt en op een uitgebreide schaal valt er nog lichte regen. Tijdens de meeste regen trekt in de loop van de avond via het noordoosten weg. Maar heel droog wordt het niet, want er volgen nog enkele buien. Vannacht blijft het bewolkt en valt vooral in het oosten nog een bui. Minima van circa 12 graden is het behoorlijk, wordt het een behoorlijk zachte nacht. Morgen zijn we nog niet van de buiigheid af. Want opnieuw komt het tot een regenachtige periode. Tijdens de stevige buien kan het onweren en hagelen. En tussen de buien door schijnt de zon. Geregeld. In de loop van de middag beperken de meeste buien zich tot het oosten en trekken vervolgens naar Duitsland weg. Bovendien zal de zon vanuit het westen vaker tevoorschijn komen. Bij matige westen tot zuidwestenwind wordt het 16 tot 19 graden. Morgenavond is het op een buitje na droog. Wolkenvelden en brede opklaringen worden afgewisseld en bij weinig wind kan lokaal nevel of mist ontslaan. Opnieuw wordt het niet kouder dan een graad of 10. Donderdag blijft zo goed als overal droog met ruimte voor de zon. En het wordt in de regio maar liefst 23 graden.
2: Van A naar beter. Van start tot finish. Start de motoren. En dan vol gas. De Car Classic.

blijft een van de mooiste platen die uit de periode de 90s. Mental Sanity, echt lekker, lekker one hit wonder. En live it up. Het is 12 over.

gaan in de Wasstraat. Daar is Erik van Vliet aan het werk. En voor hem draaien we nieuwe muziek. Ook dat komt tevoorschijn hier bij Langstraat FM in van 6 klaar. Tim Akkerman en de Ivy League. Tell me how you sleep at night.

De meest recente single is het van De Kast en het Noord-Nederlands Orkest. En Alles of Niets. Ik heb een politiebericht voor je. De 15-jarige Lindsay uit Ossendrecht is sinds woensdag 13 mei vermist. Ze is die dag voor het laatst gezien aan de Onze Lieve Vrouwen Ter Duinerlaan in Ossendrecht. Het is niet bekend hoe zij reist, maar de politie houdt er rekening mee dat zij mogelijk de landsgrenzen is of gaat. Of elders in de provincie is aanbeland. Signalement luidt, de naam is Lindsay. Het is een dame, een vrouw van 15 jaar. Licht getinde huid, heeft donker lang haar. Bijzonderheden, ze is brildragend, gebruikt doorgaans veel make-up. Heeft u informatie over de vermissing van Lindsay? Neem dan contact op met de opsporingslijn, de opsporingstiplijn van de politie via 0800 60 70. Ziet u haar nu? Bel dan 112. Dus nogmaals, Lindsay, 15 jaar, een jonge dame, licht van huidskleur, lang donker haar, brildragend en gebruikt doorgaans veel make-up. Heeft u haar gezien? Neem dan contact op met de politie op 0800 60 70 of bel 112.

En met de speciale aanbieding van Martin Garrix featuring Ed Sheeran komen we weer een eind aan deze aflevering van Van 6 klaar voor deze 19e mei 2026. Vanavond Arno en Friends om 8 uur, tot die tijd non-stop muziek. En we zijn er uiteraard morgen weer tussen 5 en 6 voor een nieuwe aflevering. Het is dan weer 20 mei. Dus nog een hele fijne avond en een klaartje achter met muziek uit de jaren 70. Draaien we voor Rijn Roosendaal en Bob Marijt. En ook voor Huub de Mooie. Harpo, dit is Movie Star. Ik zeg tot morgen.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Het aantal Amerikaanse militairen in Europa wordt verminderd met 5000 en niet, zoals de eerder aangekondigde, 9000. De meeste zouden in Polen gestationeerd worden, de rest in Duitsland, wat de grootste basis van het Amerikaanse leger in Europa is. 4000 militairen gaan weg uit Polen en zij worden niet afgelost, aldus een NAVO-bron. Op het moment zijn er zo'n 86.000 militairen van het leger van de Verenigde Staten in Europa, waarvan ongeveer 39.000 in Duitsland. Een 30-jarige man is door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot 7,5 jaar cel voor het doden van zijn zoontje van 3 maanden oud. De baby werd zwaar mishandeld met de dood tot gevolg. In oktober 2022 belde de vader zelf de hulpdiensten omdat zijn zoontje tijdens het verschonen van de commode zou zijn gevallen. In het ziekenhuis werden onder andere een meervoudige schedelbreuk en meerdere hersenbloedingen ontdekt. 3 dagen later overleed het kindje. De vader is veroordeeld voor doodslag. In Noord-Brabant heeft de politie vanochtend 9 personen opgepakt die verdacht worden van het overtreden van de opiumwet. Aan de invallen in panden in Oosterwijk en Tilburg werkten een kleine 200 agenten mee. De verdachten zijn tussen de 21 en 29 jaar oud. De politie heeft verschillende goederen in beslag genomen. Volgens Omroep Brabant gaat het ook om auto's, maar de politie wil dat niet bevestigen. In Loosdrecht is de noodverordening voor het gebied rond het gemeentehuis waar asielzoekers zijn ondergebracht tot donderdagochtend 6 uur verlengd. Mensen mogen alleen in de buurt komen als ze een aantoonbare reden hebben. In het gebied mogen maximaal 4 personen bij elkaar komen. Ze mogen geen stokken, stenen, zwaar vuurwerk of wapens bij zich hebben. In Loosdrecht liepen de afgelopen weken demonstraties tegen de komst van asielzoekers compleet uit de hand. En dan nog het weer. Vanavond is het bewolkt en regenachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 met hier en daar een bui en een matige zuidenwind. Bij zee mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover het radio nieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
11: Tja. Dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
10: Klinkt goed.
11: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
13: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
14: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op hi-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
15: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
16: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
17: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
18: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
19: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
20: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
21: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
22: Schakel maar in.
23: Van harte welkom.
24: Schakel maar in.
22: En geniet.
25: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
22: Gewoon lekker lang luisteren.
26: Wat zegt u?
24: Gewoon lekker.

laat je elke werkdag bijpraten over het laatste nieuws uit de regio in Langstraat Languit. Erik Dankers zit van 10 tot 12 voor je klaar met een mix van nieuws, interviews en muziek. Langstraat Languit, elke werkdag. Hier op Langstraat FM. Oh yeah. Langstraat FM. Info.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De Nederlandse journalist Gijs Sanders van BNNVARA en zijn cameraman zijn opgepakt door Israëlische militairen terwijl ze verslag deden van een vloot met hulpgoederen die onderweg is naar Gaza. Ze waren aan boord van een schip om de missie van de Global Summit Flotilla vast te leggen. Een woordvoerder van BNNVARA zegt dat de twee zijn meegenomen en het onduidelijk is wat Israël met ze van plan is. De Nederlandse Vereniging van Journalisten heeft contact opgenomen met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Na een melding zijn in de gemeente Roosendaal honderden verwaarloosde en enkele dode dieren gevonden. De eigenaar is opgepakt. De politie vond bij een controle tientallen knaagdieren, konijnen en vogels. Verder waren er onder meer honden, katten, een stinkdier, twee kraanvogels, lama's en alpaca's op het terrein. Naar eigen zeggen viel de dierenpolitie van de ene verbazing in de andere. De meeste dieren zaten in kleine hokken met weinig of geen water en eten. Het aantal Amerikaanse militairen in Europa wordt verminderd met 5000 en niet, zoals de eerder aangekondigde, 9000. De meeste zouden in Polen gestationeerd worden, de rest in Duitsland, wat de grootste basis van het Amerikaanse leger in Europa is. 4000 militairen gaan weg uit Polen en zij worden niet afgelost, aldus een NAVO-bron. Op het moment zijn er zo'n 86.000 militairen van het leger van de Verenigde Staten in Europa, waarvan ongeveer 39.000 in Duitsland. Een 30-jarige man is door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot 7,5 jaar cel voor het doden van zijn zoontje van 3 maanden oud. De baby werd zwaar mishandeld met de dood tot gevolg. In oktober 2022 belde de vader zelf de hulpdiensten omdat zijn zoontje tijdens het verschonen van de commode zou zijn gevallen. In het ziekenhuis werden onder andere een meervoudige schedelbreuk en meerdere hersenbloedingen ontdekt. 3 dagen later overleed het kindje. De vader is veroordeeld voor doodslag. En dan nog het weer. Vanavond is het bewolkt en regenachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 met hier en daar nog een bui en een matige zuidenwind. Bij zee mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom. Schakel maar in.
0: En geniet.
3: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
4: Wat zegt u?
2: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. De Russische president Poetin is aangekomen in China voor een bezoek van 2 dagen. Nog geen week geleden ontving de Chinese leider Xi de Amerikaanse president Trump in Peking. China wil met beide landen goede relaties onderhouden. Het land is de belangrijkste handelspartner van Rusland. Poetin en Xi zullen praten over verdere economische samenwerking, maar ook over belangrijke internationale kwesties, aldus het Kremlin. Vorig jaar september was Poetin ook in China voor overleg. De Tweede Kamer houdt donderdag een spoeddebat na de noodkreet van burgemeesters over de onrust rondom de opvang van asielzoekers. Gisteren was er op aandringen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten al spoedoverleg met het kabinet. Nu wil ook de Kamer horen hoe de situatie weer onder controle gekregen kan worden. De afgelopen weken liepen meerdere protesten tegen nieuwe opvanglocaties uit de hand, onder andere in Loosdrecht. De Nederlandse journalist Gijs Sanders van BNNVARA en zijn cameraman zijn opgepakt door Israëlische militairen terwijl ze verslag deden van een vloot met hulpgoederen die onderweg is naar Gaza. Ze waren aan boord van een schip om de missie van de Global Summit Flotilla vast te leggen. Een woordvoerder van BNNVARA zegt dat de 2 zijn meegenomen en het onduidelijk is wat Israël met ze van plan is. De Nederlandse Vereniging van Journalisten heeft contact opgenomen met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Na een melding zijn in de gemeente Roosendaal honderden verwaarloosde en enkele dode dieren gevonden. De eigenaar is opgepakt. De politie vond bij een controle tientallen knaagdieren, konijnen en vogels. Verder waren er onder meer honden, katten, een stinkdier, 2 kraanvogels, lama's en alpaca's op het terrein. Naar eigen zeggen viel de dierenpolitie van de ene verbazing in de andere. De meeste dieren zaten in kleine hokken met weinig of geen water en eten. En dan nog het weer. Vanavond is het bewolkt en regenachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 met hier en daar nog een bui en een matige zuidenwind. Bij zee mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover het radio nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Goed zo.
4: Langstraat FM.
0: Tot 10 uur vanavond is dit Arno and Friends. Met Arno van den Meerakker en Mirabel Gruijs.

0: Arno en Friends. Met Arno van der Meerakker.
1: Ja, en Isabel Gijs. Ja. Hey, goedenavond. Leuk dat jullie er zijn aan de andere kant van de radio. Het is weer de 19e mei 2026. Mirabel, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Leuk dat je er ook bent.
2: Ja, uiteraard.
1: Ja, door de regen.
2: Ja.
1: Of regent het in Vlaanderen?
2: Nee, het regende zeker. En ik had vandaag gedacht, ik ga op de fiets.
1: Oh, ja.
2: Dat leek me wel leuk. Maar ja, het kwam echt met bakken uit de lucht erin. Nou, dat ga ik niet doen.
1: Ja, volgende week wordt het beter weer, hè?
2: Nou ja, precies.
1: Ja, volgende week gaat het zonnetje schijnen.
2: Ja.
1: Want mijn vrouw zei al van, we gaan niet op vakantie, want de zon schijnt hier in Nederland, dus we blijven lekker hier. Dus lekker in Hollanda.
2: Vakantie, je kan altijd wel een excuus bedenken om wel op vakantie te gaan.
1: Ja, nou, misschien komt het toch, maar goed.
2: Dan zeg je, daar hebben ze lekkere, daar zijn de cocktails lekkerder. Maar iets.
1: Ja, maar we drinken geen cocktails.
2: Nou, dan een wijntje. De cappuccino is lekker. Je kan altijd iets bedenken waardoor je op vakantie kan.
1: Oké, okay. Ik snap hem. Goed, boven met Stevie Nicks. Mirabel had hem klaargezet. Mijn favoriete meisje weer.
2: Ja,
1: Rooms on Fire. Ja, leuk, die albums allemaal. Mirabel zitten echt in de plaatjes te grasduinen. Welke website heb je ontdekt?
2: Renew Records.
1: Renew, oké.
2: Renewrecords.nl. Ja, daar heb je echt...
1: Er staan er wel een paar op.
2: Er staan er een hele hoop op. Alleen het zoeken is lastig. Dus ik was net een mailtje aan het tikken van... maak de zoekfunctie beter.
1: Maak de zoekfunctie beter.
2: Ja.
1: Oké, nou, die nemen we mee.
2: Ja.
1: Ja, toch? Goed. We draaien lekkere platen vanavond, beste luistervrienden uit de jaren 60, 70, 80. Ook af en toe een nieuwe plaat, misschien iets uit de Zero's. Maar dit is mooi. Dit is 1977, Billy Ocean.

0: Dit is zo'n lekkere plaat uit de jaren 70. Hij heeft natuurlijk al meer hitjes gehad. Zijn debuutsingle was natuurlijk Love Really Hurts Without You. Ja, die kennen we uiteraard ook wel. Die hebben we ook nog op plaat. Misschien heb je nog iets van Billy Ocean in je platenkast staan. Ik heb er hier van een paar LP's van en wat singeltjes. En natuurlijk in de jaren 80 had hij wat grote hits met When the Going Gets Tough, The Tough Gets Going. En dat was natuurlijk uit de film The Jewel of the Nile. Ik weet niet of je die ooit gezien hebt, maar misschien moet ik hem nog eens kijken. Get out of my dreams and get to my car. Ja. Dat is zo'n fout plaatje. Tegenwoordig, als je dat tegenwoordig zou zeggen, dan kan het niet meer. Nee, vroeger kon dat wel, hè?
1: Ja.
0: Dan tegen de meisje zei, get out of my dreams, get into my car. Oh ja. Goed, maar ja, lekker eventjes deze Billy Ocean. Ja, geboren in Trinidad, weer een tijdje geleden. Maar hij is er nog steeds, dus dat is wel, wel prettig. Dus ja, dat is goed. Er staat bij jaren actief van 69 tot heden met
1: tot
0: muziek.
1: Heden, ja.
0: Maar er zijn er heel veel die dat heden is niet meer.
1: Nee, er zijn er steeds minder.
0: Oh, het wordt dun de spoeling hier.
1: Het wordt heel druk, ja, daarboven. Ja.
0: Maar goed, oké. Heb je nog een plaatje gekocht afgelopen week toevallig? By the way?
1: Nee, ik ben nu dus op die site. Vandaag heb ik volgens mij 21 platen in mijn, uit mijn winkelmandje afgerekend.
0: Zo, oh. En wat staat er allemaal een beetje in? Nou, gaan we kijken hoor. Dan ben ik wel heel benieuwd wat erin zat.
1: Nou ben ik...
0: Nana Muscuri?
1: Nee, die ben ik nog wel... Die hou ik wel in de gaten voor jou.
0: Oké. Die ken je wel van die Rob Schepers, hè? Die had toch ook... Ken je dat stukje van Rob Schepers?
1: Ja. Die heb je mij gestuurd.
0: Oh, die heb je gestuurd.
1: Die had platen gekocht.
0: Zo 250 platen of zo.
1: Ze heeft 70 platen gemaakt. En ik heb ze allemaal.
0: Wat een Nana Muscuri. Ik vind hem geweldig. En dan pleurt hij dat spul op het podium. Ja. En dan ook nog BZN zo. En al die
1: en ook nog de West Side Story. En die heb ik drie. Ik heb ze alle drie. Ja, maar het is vaak.
0: Ja,
1: je ziet van die mensen die dan de collectie aanbieden. En dan zie je gewoon, het is gewoon echt bagger.
0: Ja, dat is kwaliteit, zeggen ze dan. Ja. Het kostte vroeger allemaal 18, 19 gulden. Of je nou
1: de stickertjes van de VND staan er vaak nog op.
0: Of de David Bowie. Of wat dan tegenwoordig ook nog voor een godswit welke prijs in de winkel staat, want ze willen weten de prijzen wel.
1: Sommige prijzen.
0: Allemaal een paar tientjes.
1: Ja, er zijn platen die worden nu verkocht voor de europrijs, die eerst de guldenprijs was. Dus dan denk ik, ja.
0: En dresje. Ja. Maar goed, wat staat er een beetje in die collectie van jou?
1: Ik heb twee platen van Stevie Nicks besteld.
0: Oh, welke heb je?
1: Rock a Little en Belladonna.
0: Oh ja, die zijn lekker. Ja, die zijn goed.
1: Dan heb ik Tanita Tikaram.
0: Aha.
1: Simply Red.
0: Oh, ja.
1: Een live LP van America.
0: Aha.
1: Unchain My Heart van Joe Cocker.
0: Oh, die is ook lekker.
1: The Hooders.
0: The Hooders. Oh ja, die is ook leuk. Van Satellite.
1: Huey Lewis and the News.
0: Oh, die is ook leuk. Oh, die heb ik ook. Huey Lewis and the News.
1: Thug of War van Paul McCartney.
0: Oh, dan ben ik benieuwd. Die Huey Lewis and the News.
1: Ja.
0: In welk land die gepest is.
1: Oké.
0: Moet je eens kijken erop. Want ik heb er ook één.
1: Ja.
0: En Joegoslavië. Ik denk, dan ging ik eens googlen. En ze komen bijna allemaal. Joegoslavië.
1: Ik zal zo meteen eens kijken.
0: Ja.
1: En wat heb ik nog meer? Wang Chung, Roxy Music.
0: Oh, die is ook mooi.
1: De Hollies.
0: Oh, de Hollies. Ook leuk, ja. Al die hits een beetje zo verzameld.
1: De Searchers heb ik.
0: Oh, die is ook lekker.
1: Pop Gold. Ik kwam een nummer tegen. Ik zou het nou zo niet meer weten, maar ik kwam een nummer tegen.
0: En je creditcard kon dat aan?
1: Nee, die kon. Ja, net was... €124.
0: Oh, dat valt mee voor zo'n stapel.
1: Ze zijn allemaal 3, 4, 5, 6 euro. Dus voor de vinyl-liefhebber een aanrader.
0: Oké, daar ga ik ook kijken. Dus binnenkort Ding Dong DIL.
1: Ja.
0: Met steekwagen.
1: Nee, ik denk dat ze gewoon zeggen, loopt u even mee. En dan doen ze gewoon die deuren open. En dan zeggen ze, haalt u het er zelf uit? Kan ik zelf mijn pellets...
0: Of laat je hem afgeven bij zo'n pop-up centrum.
1: Zo'n heel klein winkeltje waar ze zo'n klein magazijn hebben. Zeg, breng maar daar naartoe.
0: Ja, lollen.
1: Heerlijk.
0: Dat had ik vroeger bij de Shoebe Shop, liet ik ook wel eens aankomen. En dan was er wat veel. En het kon niet meer in de kast. Het wordt gewoon buiten. Ik zei, je lijkt hier voor het wel een magazijn van DL. Ja. Maar tegenwoordig hebben we in Drunen een pop-up punt.
1: Ja.
0: Dat we vroeger de Hubo zat en die is best wel groot.
1: Oh ja. Ik ken het. Ja.
0: En ik was er vanmorgen nog om een pakketje op te halen. Zou zaterdag binnenkomen, maar er was een little bit delay. Het kan gebeuren. Ik had het nodig, maar het was delay.
1: Nee, helaas. Nee, maar dat bij iemand laten bezorgen lijkt me leuk.
0: Ja, slag. Oké. Goed, we gaan nog wel een leuk plaatje eraan, jongens. Dit is ook altijd lekkere muziek van The Clash. Misschien hoop ik nog wel eens een beetje van deze groep tegen te komen. Ik dacht, we kennen natuurlijk altijd die anderen. Nee, maar ik dacht, we zouden deze eens draaien. De Manevican 7. Ik ben benieuwd wat ze daarmee bedoelen met het getal 7. Wat plaatje over gaat, hè? Het gaat over de 7. Dus ik ben benieuwd. Welke hebben de 7 landtages en drinnen? De 7 witte broodsweken? I know. We gaan door, hè? 17 over 8. Langs gaan we met Arno en Friends. Mirabel en Arno zijn wij tot 10 uur vanavond.

0: het eind is lekker van deze plaat. Dat waren ze in de Clash. We zaten even te kijken wat voor LP's ze hebben, maar die kosten wel een procenten.
1: Ja, er ligt, de Clash is wat prijzig.
0: Is Clash voor je portemonnee?
1: Clash. Ik had nog een site waar ik nog gesteld had, dus even kijken wat ze daar hebben.
0: Oké, okay. We zijn even een beetje aan het kijken naar die plaatjes allemaal, wat er allemaal een beetje te koop is. Allemaal leuk natuurlijk. En ja, heb je nog een leuk verzoek? Je kan natuurlijk via de app 06-21-21-32-10. Ik herhaal 06-21-21-32-10. Als je wat wil melden, en misschien vindt Mirabel nog wel een pareltje vanavond. Je weet maar nooit.
1: Ja, wie weet.
0: En wanneer komen ze, Mirabel?
1: Nou ja, meestal is dat een paar dagen. Die kunnen deze week, volgende week denk ik dat ik ze...
0: Oh, dat kom je. Kom je showen?
1: Ja, dan niks. Wel
0: het
1: mee.
0: Wordt geen baby shower, maar een vinyl shower.
1: Ja, dit is veel leuker. Baby shower is niet leuk.
0: Nee, dit is voorbij. Hè? Misschien ooit voor de kleinkinderen of zo.
1: Ja,
0: dat,
1: wie weet.
0: Ja? Goed. Hey, we gaan een plaatje draaien, Jokke. Uit de jaren 80, deze. Een rustig plaatje van Chicago. Dat is de oude Veronica's alarmscherm nog. Baby, with a big surprise. Ben je goed? Radio Spy. Heeft die plaat toen van Als je Bouwman nog afgetrokkeld op dat alarmschijf was. Prachtig verhaal.

0: een van de rustige nummers van Chicago. Baby, what a big surprise. Ja, lekker. En Michel, ik had hem beloofd vorige week, de live-uitvoering. Ik heb hem bij, hoor.
1: Thank you. Thank you very much. Who was here last night, then? Anyone know what this one is, then?

0: Thank you very much indeed. Good night, everybody.
1: Ja, Michel, daar was hij helemaal live deze maal. De Depeche Mode. And I just can't get enough the live 12-inch. Vorige week hadden we hier de gewone uitvoering in zitten. Die is niet, hè. Dan moet je de live uitvoering hebben. Die is lekker. Die draaien speciaal voor jou. Ja, het verhaal van Radio Spaar is wel mooi. Die gingen natuurlijk naar Veronica Drive-In Show in Kaatsheuvel. En toen hebben ze heel de avond lopen zeuren om die plaat bij Atje Bouwman. En op een gegeven moment kreeg ze de plaat mee, die single. Dus die konden ze zondagmorgen draaien natuurlijk. Het was toen Veronica's alarmschijf, dus dat was al leuk verhaal. Marie van Huis heeft dat destijds wel eens verteld. We gingen op zondagmorgen altijd om 10:50 naar Kaatsheuvel, naar Radio Spy. En die stopte dan om 2:00 en dan of 1:00 of zo. En dan begon

0: Ja, dat waren ze nog een keer. Afrojack, Sian en David Guetta. Ja, dat is wel een beetje het gouden deal, hè. En het stemmetje van natuurlijk... Het prachtige stemmetje van Sia, natuurlijk. Het is altijd rond de klok van half. Altijd een draaibies uit de jaren 60. Maar wie is echt de gouden oude doos, Mirabel? De Manfred Mann's Urband. Ik weet niet of je die kent.
1: Ja.
0: Lang geleden, Manfred Mann. En ik vond deze wel mooi. Misschien ken je nog Michel uit de tijd van Grijsbach.

0: lekker deze Flamingo. Manfred Mann, Earth Band. Wat hadden ze toch mooie, simpele muziek in de jaren 60 van Michabel. Oh, ja. Ik vind dat wel eens leuk. Af en toe zo lekker simpel zo. Toen was het toch een beetje flower power.
1: Ja, heerlijk.
0: Toen kon alles. Toen kon je nog met een biertje in de auto over de weg scheuren. Moet je tegenwoordig niet meer doen.
1: Ja, dat kon wel. Maar dat,
0: alles nog. Nee, maar toen kon
1: alles. Ja.
0: Alles nog. Dat was in de gouden tijden dit, jongens. Ik ze blijkbaar meegemaakt heb. Ja, ik reed natuurlijk geen auto in de jaren 60. Maar dat was in de jaren 80 wel. Maar toen kon het ook nog. Ja, het is niet meer te bedenken hier tegenwoordig. Maar goed. Leuke plaat. Manfred Mann, Earth Band. Leuke plaat uit de jaren 60. Heb ik er een LP van? Volgens mij niet. Moet ik dan een keer gaan zoeken?
1: Bij die site waar ik jou heb gegeven, de goedkoopste is €5. Manfred Mann, Earth Band van 71 op 73.
0: Oké. Maar ik ga ook nog een keer naar Kaam binnenkort. Want ik wil nog eens een beetje lekker snuffelen.
1: Ja, dat is eigenlijk wel leuk, hè?
0: Ja, dat is veel leuker dan voelen. En dan af en toe denken we, nou, het is een goede LP. En die kun je luisteren daar. Dan twee platenspelers. Ja. Denken we, nou, gaat hem niet worden.
1: Ja.
0: Dan zegt Erik van, nee. Ik zeg, nee. Sta één nummer op en er is een ruk. Dus weg ermee. Ja, maar dat had je vroeger, hè. Dan kocht je een LP. En dan denk je, nou, heel die LP is zo. En dan één nummer was rustig, net als van Nazareth. En de rest is gewoon zware hardrock.
1: Ja.
0: Lovers was een beetje rustig. En de rest is gewoon
1: de
0: gitaar.
1: Ja.
0: Ik hou best van een gitaartje, maar... Black Sabbath ook, heb ik ook een dubbel LP van. Stond Paranoid op, kunnen goed ik die kocht bij de Vendette destijds, jaren 70. En ik kom thuis, oh zit mijn vader, zwarte hoes. Ik zei ja, Black Sabbath, oh ik zet hem op, oh my god. En dat gaat gewoon zo door, aan vier kanten. Nou, snoeiharde metal is het een beetje, maar goed. Daar moet je niet heel de LP van draaien, want dan heb je een beetje hoofd.
1: Nee, ik kan de LP nog niet vinden waar Precies Flamingo op staat.
0: We gaan zoeken. Goed, langs gaan we vanavond. Ik heb een mooie meegenomen. Deze is zo lekker, deze. En het nummer is goed geperst, want ik speel hem af. Ik denk, nou, die klinkt lekker. Donna Summer met The Woman and Me.
2: You know, baby, I'm so happy to be here with you tonight. And I just want to let you know that I'd follow you to the end of the world just to show you that I care. And I want you to know that

0: Ja, prachtig. Love is under control. Die staat er ook op. Ik heb maar finger on the trigger. Deze prachtige plaat van Donna Summer. Wat een heerlijke schijf is dit. Ja, ook te vroeg ons ontvallen deze mooie disco dame. Maar goed, ach. Ja, er zijn er zoveel die er niet meer zijn. En dan, ja, dan moeten we met de LP'tjes een beetje doen. Hè? Met de singletjes. Dus ja. Ik hoor nog een pareltje klaarstaan.
1: Ja.
0: Volgens mij 1975 of zoiets. Rond die koers, 76, 75, deze. En ja, ik heb geen. Ja, ik heb wel een verzamelaar ervan. Ja. Van de heren natuurlijk. Maar ja, het was een beetje die rockmuziek destijds. Een beetje glamour rock.
1: Ja.
0: Heb je iets van glamour rock in jouw platenkast?
1: Ik heb volgens mij hier wel platen van.
0: Heb je er platen van? Oké. Okay. Ja, ik was vroeger ook een beetje gek van de Sweet. Dat was leuk. Deze vond ik wel leuk, deze. De 16's.

0: lekker zijn plaatje uit de jaren 70. Zo'n beetje, glamour rock. Altijd lekker. The Sweet. Wat hebben ze leuke platen gemaakt. Mijn eerste herinnering was Coco uit begin jaren... Ja, begin jaren 70. Ik ben er goed. Mijn schoolvriend was jarig. En hij kreeg een singeltje Coco van The Sweet. En we hadden natuurlijk niet zo heel veel plaatjes die avond. Dus we hebben die verschillende keren voorbij laten komen. Maar dat was uniek, hè. Dat was gewoon leuk. En ja, altijd lol. Goed, The Sweet. Je had ook nog iets in die kast staan, hè, van The Sweet.
1: Ja, volgens mij heb ik wel. Zou niet weten welke, maar ik...
0: Wel iets van de Sweet in de kast staan.
1: Volgens mij heb ik die ene waar Ballroom Blitz op staat.
0: Oh ja, die is ook lekker. Ja.
1: Dat vind ik echt heel lekker, zo'n hysterische plaat.
0: Ja, lekker hè. Oh, heerlijk jongens. Heerlijk. Heb je nou wat een verzoekje? Geef het door via onze app 06-21-21-32-10. Ik herhaal 06-21-21-32-10. En dan kunnen we hem voor 10 uur nog draaien voor jou, als je wil.
1: Ja, we gooien hem er gewoon in, toch?
0: Hey Michel, deze plaat ken je nog wel. Dat is een oude Radio Royale paniekplaat. De 12 inch begon met een brommetje. Brom, brom, brom. Maar op de single niet. Maar ik denk dat je hem wel herkent.

0: Ja, lekker deze plaat. De Gap Band Burn Rubber. We kennen uiteraard de Gap Band met Oops Upside Your Head. Dat was een debuutsingle in 81. Even uit mijn hoofd. Oops Upside Your Head. Ook een oude Radio Royale paniekplaat. Ik weet goed dat ik de eerste single op de braderie kreeg van Willem Verschijndel. Die was toen platenplugger of promotor bij Phonogram. En Philips en al die dingetjes. En die kwam die single aan. Ja, dat was onze kennismaking. Prachtig, leuk verhaal. En aan de rand kregen we uiteraard ook de Gap Band met deze Burn Rubber. En we hadden ooit een grote route 12 inch. En die kon je lekker in de 7 draaien. Dat was echt zo'n brommer. Ik zal wel een keer meebrengen. En dan gingen de boksen bijna half platen. Dus dat was heel leuk. Goed, de man die nog steeds van profiteert. Dat is een leuk verhaal. George McRae. Die heeft een vrouw, dat is Gwen McRae. Ja. En Gwen McRae, hij woont op de Caribbean. Gwen McRae was uitgenodigd om een plaatje te komen inzingen. En op een gegeven moment was een van de kinderen was ziek. En toen zei Gwen zei van nou goed, loop maar even naar de studio op het eiland en zeg maar dat ik ziek ben, dat ik niet kom.
1: Ja.
0: Ken je het verhaal?
1: Ja.
0: En op een gegeven moment komt George daar binnen en die zegt van ja goed, mijn vrouw is ziek, die kan niet komen. Maar zeggen ze, jij kan toch ook zingen? Ja, ik kan ook zingen, maar goed, nou, dan zing jij het erin. En toen kwam die plaat van
1: Rock Your Baby.
0: Rock Your Baby.
1: Ja.
0: En dat was natuurlijk een wereldhit, daar eet hij nog steeds van. En de tweede single was deze. En die klinkt ook wel leuk. Het zijn mijn herinneringen voor mij, want ik ging altijd naar mijn neefje. Die kocht heel de top 40 altijd. Ik had toen zo'n Amaro bandrecorder en die nam ik mee. En ik nam al die singeltjes op. Dus in het begin hadden we alle nieuwe platen altijd voor op de radio. Toen kwam ik aan mijn plaatjes. Ja, die gaf echt zo'n heel rotsvermogen dan uit. Dat werkte goed. Deze ook, George McRae, Rock You Baby. En deze stond ook op die LP. En die hadden we ook als een van de eerste toen. I Can Leave You Alone.

0: Ga naar de boodschappen, jongens. Tot zometeen naar de klok van 9. En dan beginnen we met Go West.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Alle boten met hulpgoederen die onderweg waren naar Gaza zijn onderschept door de Israëlische marine. Geen enkel schip van de vloot is meer onderweg. Gisteren begon Israël met het tegenhouden van de meer dan 50 boten van de Global Sumud Flotilla. De schepen konden live worden gevolgd. Vanmiddag ging het laatste beeld op zwart. Te zien was nog dat gewapende Israëlische mariniers de boot enterden. De schepen waren sinds vorige maand onderweg vanuit Spanje naar Gaza. De komende jaren wordt het aantal flitspalen in ons land meer dan verdubbeld, van 650 naar bijna 1500. Hiermee wil het OM de strijd aangaan met bestuurders die te hard rijden of op hun telefoon zitten. Tot en met 2030 komen er extra flitskasten, maar ook trajectcontroles binnen de bebouwde kom. Daar wordt binnenkort een proef mee gehouden en als die succesvol is, wordt het doorgevoerd. Ook zet het OM in op flexibele handhaving, waarbij flitspalen regelmatig van plek veranderen. De Russische president Poetin is aangekomen in China voor een bezoek van 2 dagen. Nog geen week geleden ontving de Chinese leider Xi de Amerikaanse president Trump in Peking. China wil met beide landen goede relaties onderhouden. Het land is de belangrijkste handelspartner van Rusland. Poetin en Xi zullen praten over verdere economische samenwerking, maar ook over belangrijke internationale kwesties, aldus het Kremlin. Vorig jaar september was Poetin ook in China voor overleg. De Tweede Kamer houdt donderdag een spoeddebat na de noodkreet van burgemeesters over de onrust rondom de opvang van asielzoekers. Gisteren was er op aandringen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten al spoedoverleg met het kabinet. Nu wil ook de Kamer horen hoe de situatie weer onder controle gekregen kan worden. De afgelopen weken liepen meerdere protesten tegen nieuwe opvanglocaties uit de hand, onder andere in Loosdrecht. En dan nog het weer. Vanavond is het bewolkt en regenachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 met hier en daar nog een bui en een matige zuidenwind. Bij zee mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover het radionieuws.
1: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
1: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Goed zo.
1: Tot 10 uur vanavond is dit Arno & Friends met Arno van den Meerakker en Mirabel Gruijs.

0: lekker. Prachtige plaat deze. Je hoorde Boston, Don't Look Back. Die kennen we natuurlijk allemaal. En More Than A Feeling en Amanda. Meer van die mooie platen. Heb je ook iets van Boston in je kast staan?
1: Nee, dus die, die ben ik ook aan het kijken.
0: Ik heb ze allebei in Groningen gekocht. Daar stonden ze voor weinig. Ik denk, nou, die moet mee.
1: Okay.
0: Nou, dat had ik ook bijna een steekwaardje nodig. Hoor, want daar heb ik van de Little River Band een hele collectie gekocht. En Boston en nog van die platen. Ja, die, als je af en toe naar een andere stad gaat, naar een andere stad, dan kom je heel andere muziek tegen.
1: Ja.
0: En ik ga dit...
1: Ik ben even aan het kijken in mijn lijstje.
0: Dus ik ga even kijken.
1: Nee, dus, ik heb geen Boston. Dus geen Boston. Ik zie je nou hier voor 5,95. Nou, ja.
0: Heb je geen Boston?
1: Nee.
0: Die hebben ze wel, Boston?
1: Schandalig. Ja, die hebben ze wel.
0: Nou, wat
1: met More Than A Feeling, de ene is...
0: Oh, dan moet je hem pakken. Dat is Boston.
1: Boston,
0: ja.
1: Boston. Oh, en de andere is...
0: 5,95.
1: 5,95 en 9,95.
0: Ja, dan zal die andere, die is Near Mine, dus die is kwalitatief nog beter.
1: Ja.
0: En die andere is ook goed, die van 9,95, ja, Boston.
1: Precies.
0: Daar staan natuurlijk die andere op, de andere grote hit staat er.
1: More Than A Feeling staan
0: daar. Ja, die is goed. Ja. 9,95, joh, geen geld, man.
1: Nee, daarom. Dus ik zal die mensen... Een mailtje sturen dat ze mijn bestelling even tegenhouden. Want
0: ik breng je allemaal op foute ideeën.
1: Ja, nou ja, ik geef jou de website. Dus volgens mij zijn we nu allebei, lopen we hier helemaal blij.
0: Helemaal link.
1: Kind in een snoepwinkel helemaal, zijn we, luisteraars. Wij en vinyl.
0: Link. Helemaal link.
1: Ja. Dus dat, die heb je... Ik zie je nou dat de volgende die je klaar hebt staan, die ben ik ook al tegengekomen.
0: Oh, ben je ook al tegengekomen? Ja. Oké. Okay.
1: Nou, ik weet niet of het deze is, maar dit nummer...
0: Die is mooi. Die is zo mooi, deze. Oh, die is heerlijk. Prachtig. Album heb ik ook ooit gekocht voor 50 cent.
1: Ja.
0: Toen kon het nog, hè? Ja, maar ik ging eens terugkijken. 2018 ging mij voor mij de eerste keer naar Kaam. En de eerste keer naar Wagenberg toen.
1: Ja.
0: 2018. Ja. Stond hij in de 50 cent bak achter daar zo. Oh, ja. We hadden toen alles mee moeten nemen.
1: We hadden alles
0: behalve de BZN en George Baker.
1: Nee, die niet.
0: Deze is zo mooi. Christopher Cross. Hij was volgens mij vorige maand of vorige week nog in Nederland.
1: Oh, kijk.
0: Had hij een optreden. Ja, prachtig. Ik heb er zwoele herinneringen aan deze muziek.

0: lekker deze jongens.
1: Prachtig. Prachtig, prachtig, prachtig. Christopher Cross en Sailing.
0: Ja, mooie tijden waren dat.
1: Er zijn nog steeds mooie tijden. Er waren, ja, jaren 80. Oh, ik heb er een boek over vol schuim. Was mooi. Leuk altijd natuurlijk. Ja, leuk. Ja, mooie tijden.
2: Ja, leuk.
1: Ja, toch?
2: Ja, gewoon een heerlijk relaxed nummer.
1: Ja, ja, lekker.
2: En blijft
1: hè?
2: Goed, want ja. Alsof het gisteren gemaakt is.
1: Of het gisteren gemaakt is, hè? Maar het was gisteren niet gemaakt.
2: Nee, nee, nee, nee.
1: Het was lang geleden gemaakt.
2: Precies.
1: Oh, wacht. Hier, gaan we draaien. We draaien die ouwe, die vind ik veel lekkerder. We gaan een hitje draaien, lieve luisteraars. Deze van Taylor Swift. Ik ben toch een beetje fan geworden van deze Swiftie. Ja, het hele album lijkt een beetje op elkaar. Want Ophelia, die nieuwe, die lijkt een beetje hetzelfde op deze. Maar hij is wel lekker.

0: Ja. Taylor Swift. Ben ik nou een Swiftie of ben ik geen Swiftie als ik van Taylor Swift aan?
1: Nee, je bent pas een Swiftie als je rond gaat lopen met van die kralenarmbandjes. En, Ja.
0: Dan ben je een Swiftie.
1: Dan ben je volgens mij een echt Swiftie.
0: Oh, oké. Okay. Ben je Swiftie.
1: Nee, als je muziek van Taylor Swift leuk vindt, dan ben je gewoon een muziekliefhebber.
0: Ja. Oké, okay. Nou, mooi. Goed.
1: Gelukkig.
0: Ik kwam een leuk album tegen. Ik denk, we gaan iets draaien. Ja. Dit was een nummer 1 in Amerika en hier in Nederland deed hij 0. Maar ik vind hem wel lekker. Kijk wat jij ervan vindt, Mirabel.
1: Ja.

0: Het is van de videoclip volgens mij dat ze dit nummer op Spotify afgehaald worden. Want de kwaliteit was natuurlijk niet helemaal optimaal. Kwart fles in Amerika, Hard in My Heart. Prachtig album dit. In Nederland niks gedaan. Ik vond het geweldig dit. En vooral Hard in My Heart. En Find Another Fool. Dat was die andere single die uitkwam. En Valerie. Dat waren een beetje de bekendste nummers op het album. Ja, voor mij zijn het allemaal hitjes. Want ik vond het gewoon een fantastische groep. En een leuke plaat. Niks gedaan in Nederland. Maar goed, dat is vaak het smaakverschil tussen Nederland en Amerika. Daar is het vaak toch wat anders met muzika. Ja. Maar goed, maakt niet uit. Goed, ik heb nog een plaatje klaarstaan die wat minder bekend is. Maar wel lekker. Je hebt volgens mij ook wel iets van de Talking Heads in jouw kast staan van David Byrne.
1: Genoeg.
0: Blijf mooi. Dit is een wat minder bekende plaat, maar wel leuk. The Lady Don't Mind.

0: Wat minder bekend, maar niet minder mooi, deze Talking Heads. The Lady Don't Mind uit de jaren 80. Prachtig om nog een keer te draaien. Zometeen gaan we eens uit de jaren 60 draaien. Maar eerst nog even deze man, veel te vroeg overleden, Al Stewart. Het bekende Year of the Cat. Ik denk dat je het album ook hebt, hè, van deze man. Haast mooi, hè? Je mag niet ontbreken in je platenkast.
1: Nee, het zijn gewoon van die klassiekers. Die moet je
0: hebben.
1: Ja.

0: Even kijken, hebben we nog wat te melden, Mirabel? Heb je nog wat leuks gevonden op de site waar je op zit te kijken?
1: Ik heb heel veel leuks gevonden.
0: Oh, heel veel leuks.
1: Ja,
0: oh,
1: dus ik ben alweer in mijn mandje aan het deponeren.
0: Het wordt steeds gevaarlijker.
1: Het wordt steeds gevaarlijker, ja.
0: Het worden denk ik twee steekwagens.
1: Ik denk het wel. Ik denk dat we gewoon achter elkaar aan met twee busjes moeten komen.
0: Ja. Oh, jij. Ja.
1: Ja, leuk. Het is wat het is, toch?
0: Jazeker. Ja. Het is wat het is. Of course, het is wat het is.
1: Dus ik ga gewoon nog even verder zoeken. Ik ben nu bij,
0: waar ben je?
1: Pagina 231 van de 505.
0: Oh, je hebt nog even te gaan.
1: Dus ik heb nog even te... Ik kan nog van alles...
0: vinden.
1: Kan er nog bij komen.
0: Ja, oké. Okay. Nou, zolang je creditcard niet geblokkeerd wordt, gaat het goed, hè?
1: Tot die tijd gaan we...
0: Volgens mij kun je tot 2500 euro zonder op een creditcard.
1: Dus we komen er vanzelf achter.
0: Goed. 4:50, de leukste van de Langstraat. I'm your friends vanavond. En we hebben deze prachtige van Sam & Dave.

0: Ja, I'm Soul Man, Sam & Dave, wat een leuke plaat. Daar heb ik niks van in mijn platenkast staan. Jij wel, van Sam & Dave?
1: Sam & Dave, nee. Ja, ik eens even niet. Kijken of er iets van Sam & Dave...
0: Ja, hoeft niet speciaal, maar die is wel leuk, hè?
1: Ja.
0: Die is wel leuk, die is wel leuk, hè? Ja. Oh ja, die ga ik even opzoeken. Deze plaat ga ik opzoeken, die is leuk.
1: Ja.

0: Ja, dat was het kleine orkest. We noemen maar gewoon gelijk het grote orkest, want ze maakten hele mooie muziek. Deze. En natuurlijk niet te vergeten. Oh, nee, die moet ik niet hebben. Ik moet. Hè? Kijk maar nou.
1: Ik kan niet wachten.
0: Hè?
1: Hij wil.
0: Er moet. Hè? Dit is.
1: Postcakes wil er gewoon achteraan.
0: Het systeem is een beetje.
1: Ja, we hebben net ook even.
0: Dingen is hier geweest. Dylan die heeft wat zitten doen. Dus
1: ja,
0: schuifjes erin waren een beetje in de war natuurlijk.
1: Die wilde een microfoon testen. Dus dan loopt alles door elkaar heen.
0: Zit gelijk schuif 2 en 3 zijn omgewisseld.
1: Nou,
0: goed, we lossen dat wel door.
1: Omgewisseld?
0: Ja, wij omgewisseld. Ik denk,
1: okay.
0: Er helemaal niks van.
1: Oh, dat is heel creatief.
0: Ik moet dit hebben. Toen kwam Boskeks. Maar Boskeks zit hier. Deze. The Leader Shuffle. Die moeten we hebben. Ja, dat is 70. Volgens mij 77, 78.

0: Ja, best wel lekker. The Leader Shuffle, Lowdown en What Can I Say. Dat zijn natuurlijk de bekendste hits van deze man. Ik dreun het even op, want ze staan allemaal op één album. Dus dat is makkelijk altijd natuurlijk. Daar hoef ik niet over na te denken. Ze staan op één album van Bos Keks. Dus dat is gewoon een fantastisch album.
1: Ja. Nee, ja, meer kunnen we er niet van zeggen, toch?
0: Nee, is gewoon lekker altijd. Dus ja,
1: het blijft
0: altijd,
1: gewoon een lekker nummer.
0: Het blijft gewoon een lekker...
1: Het blijft gewoon leuke muziek.
0: Leuke muziek. Je moet eventjes wat schuiven.
1: En dat helemaal gezongen over ons Lido, hè, hier in Waalwijk.
0: Ja, de Lido Shuffle.
1: De Lido Shuffle. Dus je gaat daar staan, je begint een beetje te schudden. En dan heeft Bos Keks, heeft gewoon...
0: Ja, dan staat er gewoon een nieuw Lido.
1: Hij heeft gewoon voor jou een
0: nieuwe Lido. Weet je of het al open is?
1: Nee, weet ik niet.
0: Nog niet. Oké, dan gaan we binnenkort een keer kijken.
1: Ja.
0: Ik heb ook nog wat carnaval gedraaid lang geleden, in de jaren 90. Jongen, was lachen daar zo. Ja. Goed, 9:45, de leukste van de Langstraat. Altijd mooi natuurlijk deze. Marvin Gaye, Sexual Healing. Goeie persing trouwens dit.

0: Ja, prachtige plaats. Sexual Healing. Marvin Gaye. Ja, mijn broer wel zegt dat als je ziet hoeveel platen erop staan, dan snap ik niet dat radiostations zo'nzelfde playlist hebben. Ja. Ze draaien alleen de hits, hè? En dan,
1: Misschien draaien wij ook wel dat de luisteraars nu ook zeggen van ja, maar jullie draaien ook veel dezelfde platen. Dus je hebt toch je voorkeur?
0: Maar vanavond wel wat andere platen dan anders. Ja, een beetje. Deze heb ik volgens mij nooit gedraaid. Sexual Healing, nee. Lido Shuffle wel eens een keer. Lappen
1: ja,
0: maar alleen
1: die
0: nog niet.
1: Die komt wel eens voorbij.
0: Lady Don't Mind van Dingen dan Ooit. Sailing, Christopher Cross, ook nog niet zo vaak gedraaid. Nee, er zijn toch wel plaatjes die we toch niet elke week voorbij laten komen.
1: Nee. Ja.
0: Hebben we nog eens 10 minuten te gaan? Ik draai er nog een die ik wel leuk vind. Ja. Misschien heb jij nog een optie die je zegt van nou, die kunnen we ook nog even erin schuiven. Vanavond naar de figuurlijk in de eter. Dat is altijd leuk, hè?
1: Ik zie hier Billy Joel. Dat vind ik ook wel...
0: Dan gaan we die zomaar dan even draaien voor jou. Billy Joel. Ja. Nou, welk het wordt, dan mag jij bepalen. Ja? Oké. Dit blijft ook mooi. Earth, Wind & Fire. Ook weer jaren 70. Deze, fantasy. Het is een fantasy.

0: gewoon te mooi om niet te draaien vandaag. Want deze Earth, Wind & Fire en Fantasy. Om 9:55 alweer. En ja, we gaan deze draaien. Deze is lekker, Mirabel. Die vond je mooi, hè?
1: Ja, daarom. Je kent hem alleen van Alicia Keys.
0: Ja, dus, ja, het gaat de laatste plaat worden in de show. Mooi, hè? Deze. Waarom zo mooi? Waarom?
1: Beetje een rustige afsluiting. Rustig afsluiting. Heel anders dan wat je tot nu toe... wat je normaal is. Dat draai je van... Billy Joel.
0: Oké, okay, nou, volgende week zijn we er weer, volgende week dinsdag, na jouw lange weekend, want het is Pinkster, hè, volgende week. Hè. Het wordt mooi weer, jongens. Oh, 25, 26, misschien wel een paar graadjes erbij. Ja, dus geniet ervan, hè, van het mooie weer.
1: Daarom, ja. Genoeg te doen in de
0: genoeg te weer, tot rokjesdag volgens mij.
1: Rokjesdag, oh, daar wil ik de mensen niet aan doen.
0: Nee, nee, nee, bij jou niet.
1: Maar nou, ik zou zeggen, ga in een rokje, jij mag het van mij.
0: Nou, nee, hoor.
1: Stuur wel even de foto's.
0: Nee, ik niet. Ik doe alleen kijken.
1: Oké.
0: Okay. Ja, bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Groetjes.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de Israëlische marine. Eerder vandaag werden al zo'n 75 pro-Palestina-betogers aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Volgens ambassadeur Nebenzia probeert Oekraïne aanvallen met drones te organiseren vanuit onder andere Letland. Daar zou een Oekraïense eenheid al mee bezig zijn. De ambassadeur van Letland bij de VN zegt in een reactie dat haar Russische collega pure fictie verspreidt. Alle boten met hulpgoederen die onderweg waren naar Gaza zijn onderschept door de Israëlische marine. Geen enkel schip van de vloot is meer onderweg. Gisteren begon Israël met het tegenhouden van de meer dan 50 boten van de Global Sumud Flotilla. De schepen konden live worden gevolgd. Vanmiddag ging het laatste beeld op zwart. Te zien was nog dat gewapende Israëlische mariniers de boot enterden. De schepen waren sinds vorige maand onderweg vanuit Spanje naar Gaza. De komende jaren wordt het aantal flitspalen in ons land meer dan verdubbeld, van 650 naar bijna 1500. Hiermee wil het OM de strijd aangaan met bestuurders die te hard rijden of op hun telefoon zitten. Tot en met 2030 komen er extra flitskasten, maar ook trajectcontroles binnen de bebouwde kom. Daar wordt binnenkort een proef mee gehouden en als die succesvol is, wordt het doorgevoerd. Ook zet het OM in op flexibele handhaving, waarbij flitspalen regelmatig van plek veranderen. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui bij een matige zuidenwind, bij zeewindkracht 5 of 6. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Het wordt zo'n 18 graden. Tot zover het radio nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom. Schakel maar in.
0: En geniet.
3: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
4: Wat zegt u?
5: Gewoon lekker lang luisteren.

and I both apply to the above. The one and only reason is fine.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Het zesjarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. Er waren grote zorgen over haar ontwikkeling en welzijn en de kinderrechter plaatste haar onder toezicht van de William Schrikker Stichting. De moeder, die inmiddels vastzit, heeft gezegd dat ze haar dochter mishandeld heeft. De William Schrikker Stichting wil inhoudelijk niet reageren. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de Israëlische marine. Eerder vandaag werden al zo'n 75 pro-Palestina-betogers aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Volgens ambassadeur Nebenzia probeert Oekraïne aanvallen met drones te organiseren vanuit onder andere Letland. Daar zou een Oekraïnse eenheid al mee bezig zijn. De ambassadeur van Letland bij de VN zegt in een reactie dat haar Russische collega pure fictie verspreidt. Alle boten met hulpgoederen die onderweg waren naar Gaza zijn onderschept door de Israëlische marine. Geen enkel schip van de vloot is meer onderweg. Gisteren begon Israël met het tegenhouden van de meer dan 50 boten van de Global Sumud Flotilla. De schepen konden live worden gevolgd. Vanmiddag ging het laatste beeld op zwart. Te zien was nog dat gewapende Israëlische mariniers de boot enterden. De schepen waren sinds vorige maand onderweg vanuit Spanje naar Gaza. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui bij een matige zuidenwind, bij zeewindkracht 5 of 6. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Het wordt zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Denemarken wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen omdat er veel toeristen op afkomen en de resten mogelijk gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Het dode dier ligt voor de kust van het eiland Anholt in het Kattegat, waar het water ondiep is. Het Deense Milieuagentschap is bezig met een plan om de walvis te bergen, waarna de doodsoorzaak onderzocht zal worden. De bultrug strandde een aantal keer in Duitsland en er werden meerdere reddingsoperaties opgezet. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. Er waren grote zorgen over haar ontwikkeling en welzijn en de kinderrechter plaatste haar onder toezicht van de William Schrikker Stichting. De moeder, die inmiddels vastzit, heeft gezegd dat ze haar dochter mishandeld heeft. De William Schrikker Stichting wil inhoudelijk niet reageren. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de Israëlische marine. Eerder vandaag werden al zo'n 75 pro-Palestina betogers aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Volgens ambassadeur Nebenzia probeert Oekraïne aanvallen met drones te organiseren vanuit onder andere Letland. Daar zou een Oekraïnse eenheid al mee bezig zijn. De ambassadeur van Letland bij de VN zegt in een reactie dat haar Russische collega pure fictie verspreidt. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui bij een matige zuidenwind, bij zeewindkracht 5 of 6. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Het wordt zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Goed zo.
7: Langstraat.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Denemarken wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen omdat er veel toeristen op afkomen en de resten mogelijk gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Het dode dier ligt voor de kust van het eiland Anholt in het Kattegat, waar het water ondiep is. Het Deense Milieuagentschap is bezig met een plan om de walvis te bergen, waarna de doodsoorzaak onderzocht zal worden. De bultrug strandde een aantal keer in Duitsland en er werden meerdere reddingsoperaties opgezet. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. Er waren grote zorgen over haar ontwikkeling en welzijn en de kinderrechter plaatste haar onder toezicht van de William Schrikker Stichting. De moeder, die inmiddels vastzit, heeft gezegd dat ze haar dochter mishandeld heeft. De William Schrikker Stichting wil inhoudelijk niet reageren. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de Israëlische marine. Eerder vandaag werden al zo'n 75 pro-Palestina betogers aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Volgens ambassadeur Nebenzia probeert Oekraïne aanvallen met drones te organiseren vanuit onder andere Letland. Daar zou een Oekraïnse eenheid al mee bezig zijn. De ambassadeur van Letland bij de VN zegt in een reactie dat haar Russische collega pure fictie verspreidt. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui bij een matige zuidenwind, bij zeewindkracht 5 of 6. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Het wordt zo'n 18 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom. Schakel maar in.
0: En geniet.
3: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
4: Wat zegt u?
2: Gewoon lekker.